0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: gonna feel great.
1: Aan Stekelenkoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: kink. Distortion.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het station van Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen had geplaatst. De politie deed onderzoek met een explosievenverkenner, maar kon niks vinden. De trein op het traject tussen Assen en Groningen rijdde weer. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Gaan ook verpleegkundigen mee. Eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk viel ook 5 doden. In Hoorn zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En de Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft voor de eerste keer de finale van de US Open bereikt. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. In de finale neemt Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev, die zich eerder vannacht al wist te plaatsen. De mannenfinale van de US Open is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van weer online. Vanochtend is het nog mistig, maar dat verdwijnt snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het tussen de 19 en 22 graden. Alleen in het noorden is er kans op enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: figure it out.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
0: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma.

0: Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Distortion.

0: abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn is een auto tegen een tankstation gereden en in brand gevlogen. Meerdere mensen raakten gewond, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto geblust. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Waarschijnlijk kunnen de eerste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland dit weekend naar huis. Dat kan met ambulances, met verpleegkundigen, zegt de alarmcentrale Eurocross. Maar met een bus kan ook, als mensen dat willen. Er liggen nog 10 middel tot zwaar gewonden in het ziekenhuis. Op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Maar treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook werd het station van Assen en de omgeving afgesloten. Het is bekend wie tegen wie speelt morgenavond in de finale van de US Open. Voor de eerste keer is dat de Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Die plaatste zich eerder vannacht al voor de finale. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag. Met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Is Kink Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Kink Distortion.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn knalde vannacht een auto tegen een tankstation en daarbij is een dode gevallen. 2 van de 4 inzittenden raakten gewond. Na de klap vloog de auto in brand, maar die werd snel geblust, zegt de politie. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Dit weekend worden de eerste mensen uit Zwitserland verwacht die betrokken waren bij het zware busongeluk. Volgens alarmcentrale Eurocross worden ze opgehaald met ambulances met verpleegkundigen. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Ze zijn middel of zwaar gewond. Zeker 8 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. In het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. Een aantal wagons ontspoorden. De machinist is getest op alcohol en drugs, maar die had hij niet gebruikt. En op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn, maar treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark lag daardoor wel een paar uur stil. Ook was het station van Assen en de omgeving even afgesloten. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag, met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
14: Albert Heijn. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en twee gewonden bij een ongeluk met een auto in Hoorn vannacht. Die knalde op een tankstation en vloog in brand. Bestuurder is aangehouden omdat hij onder invloed was. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het gebeurde vlakbij het spoor en daarom werd het treinverkeer even stilgelegd. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om slachtoffers van het busongeluk op te halen. Dat is speciaal voor mensen die medische hulp nodig hebben. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. Verwachting is dat de eerste mensen dit weekend terugkomen. In het noordwesten van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein ontspoorde nadat hij tegen een metalen voorwerp was gereden dat op de rails lag. De politie heeft de machinist getest op drugs en alcohol, maar heeft niks gevonden. En de mannenfinale van de US Open gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg in New York zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Het is voor Shelton de eerste keer dat hij in de finale van een Grand Slam toernooi staat. De finale is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Kink Distortion.

0: eentje halen.
1: Check.
0: Lunch met de kleinkinderen.
1: Check.
0: Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
3: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
15: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Dit is Kink Distortion.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
1: Het tankstation in Horen, waar vannacht een auto tegenaan klapte, blijft voorlopig gesloten. Bij de botsing vielen een dode en twee gewonden. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De auto vloog in brand en omstanders verleenden eerste hulp, meldt de politie. De bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij onder invloed was. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen dit weekend weer terug. Alarmcentrale Eurocross heeft ambulances met verpleegkundigen die kant op gestuurd. Een groot aantal buspassagiers raakte licht gewond, maar 10 mensen zijn er slechter aan toe. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Bij een steekpartij op het Amsterdamse Rembrandtplein is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was op straat. Omdat het voor de politie onduidelijk is wat er precies is gebeurd, is die op zoek naar getuigen. En het is weer Open Monumentendag. Bijzondere gebouwen kunnen worden bezocht die normaal niet of niet helemaal open zijn. Je kunt ook naar de Vondelkerk in Amsterdam. Die brandde met oud en nieuw voor een groot deel af en wordt nu weer opgebouwd. Binnen kan worden bekeken hoe dat gaat. Ook morgen zijn er nog monumenten open. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden. In het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 per se gratis. Becel, bakproducten en Kuipen, ook 1 per se gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: King Distortion. King Distortion.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Nederlanders die min of meer betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar huis. Een bus met 8 mensen is vertrokken uit Oostenrijk. Daar waren ze op vakantie. 4 van hen zaten niet in de bus. Ze waren niet mee op excursie naar Zwitserland toen die verongelukte. De politie in Maassluis heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost toen hij moest ingrijpen na een vechtpartij. Een agent dacht een vuurwapen gezien te hebben en zette de achtervolging in toen een paar verdachten er met de auto vandoor gingen. Er werd een schot gelost, maar een vuurwapen werd niet gevonden. De Franse politie denkt aan opzet bij het treinongeluk gisteravond in het noordwesten van Frankrijk, meldt persbureau AFP. Het was al bekend dat er iets van ijzer op de rails lag waarop de trein was gebotst en dat kan er dus zijn opgelegd. Ruim 40 mensen raakten gewond. Een vrouw is er slecht aan toe. En bij brand in een verzorgingshuis in Chili in Zuid-Amerika zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen. 10 mensen werden uit het gebouw gered en moesten naar het ziekenhuis. Op beeld is te zien dat er metershoge vlammen uit het dak sloegen. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis. PC.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muesli-repen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Helmerswaan. De vijf mensen die om het leven kwamen bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn vier vrouwen en een man. Ze zijn allemaal ouder dan 70, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, en komen uit verschillende plaatsen. De bus waarin ze zaten reed eergisteren door een vangrail en kwam op zijn kant naast de weg terecht. Ondertussen zijn de eerste mensen die met de bus op vakantie waren onderweg naar huis. Alarmcentrale Eurocross heeft een bus geregeld en acht mensen kunnen daarin mee. Vier van hen raakten gewond bij het ongeluk, maar maken het wel goed. Ook twee ambulances zijn onderweg om mensen op te halen. De familie van Jade Kops wordt lastiggevallen en soms zelfs bedreigd. Zo erg dat haar zusje niet naar haar graf durft. Dat vertellen haar ouders aan een lokale omroep. Mensen accepteren niet dat de familie geen contact wil, zegt haar vader. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en deelde er veel over op social media. En op het spoor waar in Frankrijk een trein ontspoorde is een stuk rails gevonden en de politie denkt dat iemand dat daar heeft neergelegd. Gisteravond reed de trein tegen iets aan waardoor vijf wagons ontspoorden en er eentje kantelde. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Een vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen en daarna klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Abortion.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Oh,
1: wat een geld.
3: 5000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 5 Nederlanders die afgelopen week bij het busongeluk in Zwitserland omkwamen, zijn 4 vrouwen en een man. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komen ze uit verschillende plaatsen en waren ze allemaal ouder dan 70. Een groep Nederlanders was op vakantie in Oostenrijk. Tijdens een excursie naar Zwitserland crashte de bus. Er is straks een klimaatmars in Amsterdam. Die gaat vanaf de Dam naar het Museumplein. Doel is om aandacht te vragen voor schone energie en af te stappen van fossiele brandstoffen. Eerste mensen hebben zich al verzameld op de Dam. Er zijn straks eerst speeches en ook treden er artiesten op, zoals Somjeu. Reform UK, de partij van Nigel Farage, heeft de grootste donatie ooit uit de Britse geschiedenis gekregen. Een cryptomuntenmagnaat doneert iets meer dan 40 miljoen euro. De giften die Reform UK krijgt, liggen onder de loep. Zo loopt er een onderzoek of de partij met het accepteren van donaties de regels niet overtreedt. En de familie van de in april aan kanker overleden Jade Kops wordt bedreigd en gestalkt, meldt een lokale omroep. Jade deelde alles over haar ziekte en mensen denken haar goed te kennen. Ze accepteren niet dat de familie geen contact wil. Politie voert gesprekken met de bedreigers om het stalken en bedreigen te stoppen. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen, daarna klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara op kleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmeng Dagstuin.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikkenknuffels. We doen met je mee. Plus.
16: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: King Distortion. King Distortion.

0: Distortion. Distortion.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.

0: echt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Brabant is een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk onderschept. Politie hield in Geffen een busje aan dat nogal slingerde. Ze voerden duizenden stuks illegaal vuurwerk in dozen en ook levensgevaarlijke cobra's. Bestuurder had in een loods verderop ook drugs en airsoftwapens die leken op echte. De man is aangehouden. De club van supportersverenigingen baalt van de nieuwe KNVB-maatregelen om het afsteken van vuurwerk aan te pakken. Voortaan moet een wedstrijd direct worden gestaakt zodra er vuurwerk op het veld komt. Nu krijgt één persoon de macht om de dag van een vol stadion te verpesten, zeggen de verenigingen. De emotie wint, vinden ze. Van Amsterdam en Amsterdam zijn duizenden mensen begonnen aan de klimaatmars. Ze hebben borden bij zich die terugkijken op de afgelopen hete zomer. Dit was de koudste zomer van de rest van je leven, staat erop. Ze roepen op om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en huizen te verduurzamen. Eindpunt is het Museumplein. En in de derde en laatste training voor de Grand Prix van morgen in Madrid heeft Max Verstappen de vijfde tijd gereden. Gisteren reed hij ongeveer even snel bij de eerste trainingen. Lewis Hamilton crashte op het stratencircuit van Madrid. Hij remde te laat en ramde een muur. De kwalificatie is later vanmiddag. En dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon met 19 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond bewolkt en later regen. Morgen begint regenachtig, later opklaringen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint.
7: Boost yourself.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
18: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Distortion.

op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks allerlei maatregelen om de koopkracht overeind te houden, gaan we volgend jaar miljarden meer belasting betalen. 4 miljard blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Dat betekent dat voor de meeste mensen de koopkracht er met 0,2% op achteruit gaat. Mensen met de laagste inkomens gaan er wel iets op vooruit. Na een zomer met hoge temperaturen en bosbranden laat het kabinet te weinig van zich horen over het klimaat. Dat is de kritiek van linkse Kamerleden die meelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Dit was het moment om actie te ondernemen. Je kunt niet steeds op de snoesknop drukken, zeggen de Kamerleden van onder meer Pro en Volt. Een flinke vuurwerkvangst gisteravond in Brabant. Toen een bestelbus aan de kant werd gezet omdat die slingerde, werd een partij van duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden. De bestuurder bleek in een gehuurde loods iets verderop ook wapens, drugs en nog meer vuurwerk te hebben liggen. Hij is aangehouden en vastgezet. En als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, zouden Ierland en Noord-Ierland best één land kunnen worden. Het zal er uiteindelijk toch wel van komen en dan kan het net zo goed nu. Ik zou het geweldig vinden, zegt Trump, die nu in Ierland is. De Britse premier Burnham zegt dat er in het VK weinig draagvlak is voor een eenwording. En dan het weer van Weer Online. Wolken, maar ook zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar die prachtige kleding dan?
15: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: King. Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De klimaatmars in Amsterdam heeft volgens de organisatie zo'n 40.000 deelnemers getrokken. 3 jaar geleden liepen bij de vorige mars nog ruim dubbel zoveel mensen mee. De mars startte om 2 uur en ging van de Dam naar het Museumplein, waar het programma tot 5 uur duurt. Er staan allerlei kraampjes en er is muziek door een DJ. Komend jaar gaan we 4 miljard meer belasting betalen, valt te lezen in gelekte Prinsjesdagstukken. En in de jaren daarna loopt het op tot het dubbele. Het gevolg is dat maatregelen die de koopkracht overeind moeten houden veel minder effect hebben. Voor de gemiddelde Nederlander daalt die volgend jaar zelfs iets. Problemen bij de kustwacht, want door een storing liggen hun radiosystemen er al de hele dag uit. Dat betekent dat schepen niet met de kustwacht kunnen communiceren en dat noodberichten niet doorkomen. De Belgische en Duitse kustwacht springen bij door het noodkanaal af te luisteren. De storing ontstond bij onderhoudswerk. En Rusland voert sinds gisteravond vrijwel onafgebroken aanvallen uit op doelen in Oekraïne. En volgens president Zelensky gaan die nog altijd door. Hij heeft het over doden, gewonden en vermisten in verschillende regio's. Volgens Zelensky zijn veel aanvallen afgeslagen, maar lukte dat niet volledig. En dan het weer van Weer Online. Wolken en zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Welkom, dit is Kink Distortion.
9: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Het is wel even klaar. En ik ga hem straks uitgebreid aan je uitleggen. Maar eerst zie je Killswitch Engage met The End of Heartache.

0: Session.
1: Killswitch Engage met The End of Heartache. Ik was trouwens best verbaasd dat in de huidige Noord-Amerika-tour die ze momenteel doen, Machine Head dus het voorprogramma is van Killswitch Engage. Maar dat eventjes volledig terzijde. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bjoris Betonmuur hier bij Kink Distortion. Tof dat je erbij bent. De titel van vandaag is Het is wel even klaar. En voor de klok van 5 uur weet jij exact wat ik daarmee bedoel. En voor de klok van 5 uur heb je ook onder andere kennis gemaakt met de nieuwe track van Everything Decays, namelijk de primeur Broken Vessels, gaat komende vrijdag verschijnen. Maar ik heb hem vandaag al voor je. Voor de rest muziek van onder andere Dima Borgir, All Shall Perish, de Weekly Pit van deze week, die we vanmiddag al even aankondigden. Il Nino gaat voorbij komen. Every Time I Die, Visceral Contempt, Amon Amarth, Novelists en ook nog Bloodbath heb ik sowieso voor de klok van 5 uur voor je. En wat ik ook heb, is de band van niemand minder dan Marcus Siepen. Marcus Siepen is namelijk gitarist bij deze band. Heb ik het over Blind Guardian. En Marcus mag vandaag 58 kaarsjes uitblazen. Dus het leek mij een mooie gelegenheid om weer een beetje power metal van stal te halen. Want ja, dat draai ik nog steeds veel te weinig volgens jullie. En zeker met een band op Blind Guardian, dan zit je altijd geramd. Van de plaat Nightfall in Middle Earth uit 1998 is dit Mirror Mirror.

Time to Suffer, nieuw materiaal van El Niño. En over nieuw materiaal gesproken, vanmiddag maakt hem al bekend. De weekly pit van deze week. Hij is van All Shall Perish onder de titel Be As Kings, Be As Gods. En ik ben benieuwd wat de band waarmee ze op de proppen gaan komen. Want er is een nieuwe plaat aangekondigd. Althans, ze hebben aangegeven dat ze genoeg materiaal hebben voor een nieuwe plaat. Maar er moet uiteraard nog gewoon geld op de plank komen om het geheel op te kunnen nemen. Ze willen namelijk alle, wat ze noemen, middlemen ertussen uitsnijden. Met andere woorden, simpelweg gezegd, geen management, geen platenmaatschappij. We willen het volledig zelf gaan doen. No label, no contract, no manager, nothing but you, schrijven ze heel erg groot op onder andere Instagram. Ze hebben een crowdfundingpagina opgericht via Kickstarter, waarbij je dus kunt doneren in verschillende tiers. En dat zijn eigenlijk gewoon verschillende mogelijkheden die je daarin krijgt. Zo kun je al volgens mij $1 of $2 doneren, omdat je het leuk vindt. Voor $5 kun je digitale download van de plaat krijgen. Wat op zich misschien wel interessant kan gaan zijn. Ik bedoel, voor mij zou ik zeggen, nou, vinylplaat vind ik altijd leuk. Maar je kunt dus ook onderdeel worden van bijvoorbeeld de gang vocals op de plaat. Daar betaal je dan het schamelijke bedrag van $300. Dan moet je hem wel zelf opnemen. En dan kun je hem dus aanleveren en dan word je dus als gang vocal in de mix gezet. Met ook meteen je naam nog even in de liner notes van de plaat. Kost maar $300. Voor de rest kun je, als je zegt van goh, ik wil nu aanwezig zijn in de studio. Dat kan ook, een volledige dag. En dan mag je ook nog eens even meedoen met ook dezelfde gang vocals. Kost maar een schamele €2000. En er is zowaar al iemand die dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Afijn. Nieuwe muziek dus van All Shall Perish. Be As Kings, Be As Gods. De weekly pit van deze week.

0: Betonuur.
1: Het is exact 23 jaar geleden dat de plaat Death Cult Armageddon uitkwam van Dimmu Borgir. De band staat op 31 oktober in een unholy Halloween feestje in Oslo in een speciale arena. En daar staan ze niet alleen, nee, staan ze samen met Satyricon en met Enslaved. En het gaat ook niet zomaar een show zijn. Nee, het is een show waarbij ze een ode gaan brengen aan de black metal die uit Noorwegen komt. En daarbij gaan ze uiteraard muziek van zichzelf spelen en uiteraard gaat Satyricon en Enslaved zelf doen. Maar er zou zomaar nog wel eens wat meer kunnen gaan gebeuren op die hele speciale show. De Unholy Halloween Show van Dimmu Borgir. 23 jaar geleden kwam dus deze plaat uit. Dan heb ik het over Death Cult Armageddon. En van die plaat is Progenies of the Great Apocalypse misschien wel de grootste track die daarop staat. De plaat werd destijds opgenomen met een compleet filharmonisch orkest uit Praag. En dat hoor je terug. Dit is zo enorm bombastisch dat ik vind het echt te gek. Dimmu Borgir, Progenies of the Great Apocalypse. Hier bij Björn's Betonuur op Kink Distortion.

0: Progenies of the Great Apocalypse. Je hoorde Dimmu Borgir van plaats Death Cult Armageddon. Ik heb zo dadelijk de band voor je waar we deze week tickets voor weggeven via de socials van Bjoris Betonuur. Maar eerst de primeur die ik gisteren bekend maakte. De nieuwe track van Everything Decays, Broken Vessels, die ik voor jou mag gaan draaien. Afgelopen zondag was het releasefeestje van Everything Decays in de Jack in Eindhoven met onder andere een Bloodcrypt, Man as Plague en uiteraard Everything Decays zelf ook en nog een aantal andere bands. Foto's die voorbij kwamen zagen er zeer goed uit. Ik heb eigenlijk een klein beetje spijt dat ik er niet naartoe ben gegaan, want ik had er eigenlijk al bij willen zijn. Maar ja, soms gebeurt het in het leven dat je niet overal bij kunt zijn. De nieuwe plaat Requiem 2, We Will Slaughter the Lambs, gaat komende vrijdag verschijnen. Maar ik heb vandaag al de track Broken Vessels voor je. En daarop doet niemand minder dan John Mark Asbjørnsen mee. Oud-vocalist van Une Misère. Dit is de primeur van vandaag.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.
0: Primeur. Everything Decays met Broken Vessels.

0: Brussel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Dit is Kink Distortion.
11: 20 oktober komt Amon Amarth naar Nederland samen met Soilwork en Orbit Culture. Daar staan ze in de mainstage in Den Bosch en wij geven daarvoor tickets weg. En ik ga je zo dadelijk vertellen wat jij moet doen om die tickets te kunnen winnen. Die zijn ze nu in ieder geval met Twilight of the Thunder Gods.

Twilight of the Thunder God van Amon Amarth. En wij geven deze week tickets weg voor de show die ze geven op 20 oktober in de Mainstage in Den Bosch. Samen met Soilwork en Orbit Culture. En wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Joris Betonmuur, dan wel King Distortion. Daar staat een prachtige collaborate post, zoals het dan zo mooi heet. En daar moet je even je concertmaatje taggen. En uiteraard ook eventjes zorgen dat je beide pagina's even volgt. Zodat je altijd op de hoogte blijft van de tofste acties die we speciaal voor jullie hebben. Als je daar even je concertmaatje tagt, dan maak je kans op 2 tickets voor de show van Amon Amarth. 20 oktober in de Mainstage in Den Bosch. Nieuwe muziek van de Nederlandse band Visceral Contempt. Dit is Sequester.

0: Filmuur.
1: Het is wel even klaar. Dat slaat wat mij betreft op wederom een muzikant die overleden is. De afgelopen weken zijn er een aantal gegaan al. Na onder andere Lou Collar, Dolly Parton, Frank Beard kwam zondagmiddag het nieuws naar buiten dat Andy Williams niet meer onder ons is. Hij zakte afgelopen weekend op het podium in elkaar tijdens een worstelwedstrijd van All Elite Wrestling. Andy was 48 jaar en tevens ook gitarist en medeoprichter van Every Time I Die. Die band die viel natuurlijk uit elkaar. Maar ik heb die band een aantal keer aan het werk gezien en het verbaasde me altijd hoe bijzonder die band eigenlijk in elkaar stak met wat ze deden. En dat bleek ook wel, want de plaat Radical die in 2021 uitkwam, is wat mij betreft echt het magnus opus van de band. Zo enorm sterk, zo enorm goed. En toch viel de band in 2022 uit elkaar. En ik heb er altijd van gebaald, omdat ik mijn eigen altijd heb afgevraagd, hoe zouden de nummers van Radical, hoe zouden die live gaan klinken? En ik denk dat we die vraag nooit meer gaan beantwoorden. De doodeenvoudige reden dat Andy toch wel een van de dragende krachten was van Every Time I Die. Onder andere medeoprichter van de band. Maar bovenal die enorme lieve knuffelbeer die Andy was. Het schijnt dat hij ergens in de jaren zero's, 2009 of rond die koers, bij een fans tour, dat hij letterlijk wilde proberen om het wereldrecord, het Guinness World Record te verbreken van het knuffelen van zoveel mogelijk mensen. Die man zat vol liefde. Ik heb hem een paar keer mogen spreken en dat heeft altijd toch wel een indruk op mij gemaakt, omdat hij echt de tijd voor je nam. Bijzonder persoon die helaas niet meer onder ons is. Deze is voor Andy. Post-boredom, Every Time I Die.

Ravage of Ravage zou kunnen, want de band is Frans. Ik heb het namelijk over Novelist. Deze nieuwe single verscheen afgelopen week. Ik heb eigenlijk nog een toetje voor je in petto. Sorry, ja, ik zie het. Ik zie staan waar ik daar mee ga draaien. En ik vind het nu al flauw, maar het is een leuk toetje. Dat kan ik je beloven. Het is er eentje om te smikkelen. Ah, fijn. Ik dank je in ieder geval voor het luisteren naar deze aflevering van Björn's Betonuur hier bij King Historics. En ik wijs je er graag nog even op dat je tickets kunt winnen voor de show van Mon en Mart. 20 oktober in de Mainstage in Den Bosch met Soilwork en Orbit Culture in het voorprogramma. Daarvoor moet je eventjes de socials van King Historics en dan wel Björn's Betonuur bezoeken. Laatste track van vandaag is van Bloodbath. En daarom moet ik zo grinningen. Dit is Eaten. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Kink. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Boeren willen op Prinsjesdag op meerdere plekken protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt actiegroep Farmers Defence Force in een video op YouTube. Als we nu niet samen gas geven, kunnen we straks minimaal de helft van ons vee opruimen, zegt voorman Van den Oever. Er zouden geen acties in Den Haag komen. Aan de klimaatmars in Amsterdam en de manifestatie die volgde hebben zo'n 40.000 mensen meegedaan. Dat is een schatting van de organisatie. Politie en gemeente zeggen niks over aantallen. Een paar jaar geleden deden er 2 keer zoveel mensen mee. De mars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Het dodental door de brand op een veerboot in de Filipijnen is flink opgelopen. Aan boord van het uitgebrande schip zijn nog eens 41 lichamen gevonden en daarmee stijgt het aantal slachtoffers naar 76. De veerboot vloog woensdag in brand toen die 7,5 kilometer uit de kust voer. Pas gisteren kon de brandweer aan boord om onderzoek te doen. En mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog een mix van wolken en zon, maar vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen. 'S Middags wordt het hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom

0: Je hebt 8 cent op King Distortion, het kanaal met de harde gitaren. En op zaterdag vanaf 5 uur is het tijd voor Nederlandse metal vitamine bij de Loodzware Jongens. Elke week hebben we een gast uit de Nederlandse scene. En dat is deze week niet anders. De gast van deze week hebben we beide al eens te gast gehad in de show.
1: Maar dan apart.
0: Maar ieder na het apart, ja. Eigenlijk. Nu zitten ze gebroedelijk samen naast elkaar.
1: Ze hebben het weer bijgelegd, denk ik.
0: Ja, ja, ja. En zitten ze ook in dezelfde band.
2: Dan denk ik aan een hele andere combi, maar ik
0: ook
2: maar
0: wel een supergroep genoemd. Die volgens mij 24 september aanstaande hun derde album gaan uitbrengen. Wie we van deze supergroep te gast hebben, blijf luisteren en dan vertel ik je dat zo. Maar eerst mijn vaste tafelgasten. Ook zij zitten in een supergroep.
1: Ja.
0: Precies al een beetje teleurgesteld kijken.
1: Kom maar met je beledigingen dit keer.
0: Aan mijn linkerzijde, mijn immer charmante assistente en gitaargod van de supergroep, Marder Rick Bamon.
1: Dank u. Nou, dat is dus een keer wat anders.
2: Zal ik het wel over me heen krijgen.
0: Aan mijn overzijde, in hoeveel supergroepen kan je wel niet zitten? Ik ben het tel weer kwijt. Ik heb hem trouwens, de nieuwe plaat heb ik mogen beluisteren van één van die groepen.
2: Van Shinigami.
0: Van Shinigami. Ja, en ik was ernaar zeker van onder de indruk. Woe. Echt tof. Ruther von Noordenbeck.
3: Ja, hallo.
2: En tegenover mij, de uiteraard charmante.
0: Dank u.
2: Zal ik positief blijven ook?
1: Blijf ook wel positief.
2: De hele lieve, vriendelijke, nooit cynische Ernst Achermann.
0: Dankjewel. Een applaus erbij. En dan gaan we naar een nummer en dat is Textures.
2: Oh, deze is zo vet.
0: A seat for the like-minded. Mm-hmm.

0: Lekker, hè?
1: Goed begin. Ja, dat was Textures. Ja, heerlijk, man.
2: Mooi begin.
1: Toffe band. Een gave nieuwe plaat. Als je nog niet kent, check die vooral even.
2: Right.
3: Oh ja.
2: Daar komt hij dan. Ik weet niet of deze jongens dit al een keer eerder hebben meegemaakt.
1: Ik denk het niet.
2: Nog niet. Als kijken we hem ook verbaasd, volgens mij. Dit intro.
3: Nee, het, het is juist geel.
1: Kennen jullie het intro nog? Dit is inderdaad Candlelight.
3: Ja.
1: En wij gaan jullie romantisch voorstellen.
2: Oh. Is dat zo een lief als wij zijn.
1: Ja, exact. En weer het is weer complimentendag, hè? Een beetje bij de loodzware jongens. Ja.
0: Een beetje sfeer hoort erbij. Weet je, als ik een beetje zwoel doe hier als een bronzen Gert, dat hoort allemaal bij.
2: Ja. Dan zit hij ook nog in een keer naast jou.
1: Mag ik...
2: Wanneer begin je?
1: Sommige wegen beginnen niet bij een deur, maar bij een akkoord.
3: Akkoord.
1: Een stem stijgt op, warm en gehavend, door duizenden nachten. Een bas legt daaronder een weg, waarover herinneringen huiswaarts keren. 7 mijl lang door regen, rook en langzaam dovende lichten.
0: Wat lange zin, man.
1: Langs dromen die ooit Sleazebees en Elegy werden genoemd. Tot 2 reizigers ontdekten dat hun mooiste bestemming nog voor hun lag. Niet Pittsburgh zelf, maar de muziek die onderweg ontstond. Waar iedere noot een belofte is en iedere stilte iets verzwegen houdt. Vanavond eindigt die lange reis bij ons aan tafel. Voor Andrew Elt en Martin Helmantel van 7 Miles to Pittsburgh! Zo.
2: Ja. Kunnen we nu naar huis? Ja, ik dacht in het begin even, waar gaat dit naartoe? Maar,
1: En dit is toch wel de hoogtepunt van de avond weer. Dus
2: ja,
1: dat
2: ze
1: is
2: kunnen
1: klaar.
2: Weg. Maar ook
0: gewoon,
2: gedaan.
0: Gewoon de, nee, het hoogtepunt was eigenlijk de zo achteraan.
2: Ja. We hebben gewoon een officieel als supergroep. Als supergroep hebben we nou officieel een supergroepie natuurlijk.
1: Ja.
2: Die zit hier rechts van mij. Die zit hier rechts van mij, dat kan ik je wel vertellen.
1: Ja, dat is wel mooi.
2: Ik ook hoor.
1: We hebben natuurlijk jullie al in de shows van Sleazebees hebben natuurlijk Andrew al gehad. En in de show met Elegy hebben wij natuurlijk Ian en ook Martin al gehad. Dus we hebben jullie eigenlijk al een beetje besproken, jullie jeugd en zingen allemaal. Dus ja, als een luisteraar een beetje alles heeft geluisterd, is dat een beetje oude koek. Maar ik was nieuwsgierig of je het van elkaar misschien weten.
2: Dus ik heb geen idee wie die gast
1: nee,
2: is.
1: Ja, nee, dat gaat nu,
2: komt toevallig gelijk
1: dat
2: aan.
1: Dat gaan we nu even kijken. Dus Andrew, die heeft wat dingen gezegd in de show met ons. En gaan we eens even kijken.
0: Perfect,
1: krijg een multiple choice. Krijg je A, ja. B of C. En dan mag jij even raden welk antwoord hij dan heeft gegeven. Ja. Ja. Of je een beetje weet hoe Andrew het gegaan is. Is dat een idee?
2: Ja, zou hij zelf toch weten? Vind ik ook al.
0: Nee, man.
2: Er is één ding wat ik haat, dat zijn DJ's die hun huiswerk gedaan hebben. Ja. Nou, welkom bij de show.
1: Dat is wel even jammer. Dus ja, dan heb ik ook een beetje weer opfrissen. Hè? Hoe zat het ook alweer?
2: Ja.
1: Op een iets andere manier, anders gaat hij opnieuw te vertellen en zo.
2: God.
1: De vader. De vader van Andrew.
0: Oh god.
1: Was hij, of is hij, dat weet ik eigenlijk niet, een Nederlander, A... Is het B?
0: Niet knikken.
1: Scotland? Of is het C? Wales? A, B of C? De vader van Andrew, waar komt hij vandaan?
4: Kerry. Ik ken hem, volgens mij komt hij uit Wales, of niet?
1: Ja, ja.
2: Is het goed?
1: Ja.
0: Maar dit is wel niet leuk. Heeft het goed?
4: Wat heb ik gewonnen?
1: Nou.
2: Kunnen we hier nog wat te lezen liggen?
0: Geen klop voor jou.
4: Oh, ik mag blijven. Dat doe ik.
1: Dat is inderdaad, ja. Maar ik heb nog meer vragen voor je. Ja.
4: Laat maar komen.
1: Een aantal ga je krijgen. Op welke leeftijd kwam Andrew naar Nederland? Is dat A, 12? B, 14? Of C, op 16-jarige leeftijd?
0: En doet dus arm over elkaar. Ja. Gaat achterover leunen. En kijkt om aan. No pressure.
4: Volgens mij was hij nog geen 16. Volgens mij was hij 14.
1: 14, weet je dat heel zeker?
4: Nee, dat weet ik helemaal niet zeker.
1: Maar het is wel goed!
4: Ja?
0: Jezus!
4: Ja.
0: Dit is echt, dit...
1: 14 jaar geleden.
2: Heel
1: goed.
4: Dan heb ik een vraag voor jou, hè?
1: Oh.
4: Hoe oud was ik toen ik Andrew leerde kennen? En hoe lang kennen we elkaar al?
2: Acht.
4: Acht? Acht. En inmiddels ben ik al 28. Dus wat dat betreft... Nee, maar ga verder. Ik vind het een leuke show.
1: Ja, wil jij...
0: Maar je gaat geen antwoord geven ook? Okay, nee.
1: Die komt misschien nog.
0: Ah, ja, okay.
1: We gaan naar de volgende vraag. Komt u aan, Martin. Welke band die zijn vader waardeerde, vond Andrew ook te gek?
4: Oké. Okay.
1: Is dat A, The Beatles?
4: Ja, tuurlijk.
1: Is dat B, Beach Boys? Of is het C, The Carpenters?
4: Ik denk allemaal.
1: Hij gaf in uitzending duidelijk aan dat één, die benoemde die... dat was toch wel dat ze het allebei heel tof vonden. Dus misschien dat je het allemaal vindt hoor, maar één werd in de show benoemd.
4: Ik kan me eigenlijk wel indenken dat het zou wel eens de Beatles kunnen zijn. Maar dat zou ook, die anderen zijn ook geweldige bands met hun roots in, in een bepaalde periode. Ik zou bijna zeggen de Beatles, nou, maar misschien te obvious.
1: We gaan het Andrew vragen. Gissen, weet jij het, Andrew, wat jij toen het antwoord gaf?
2: Nee, maar dat is of de Beach Boys of de Carpenters natuurlijk. Carpenters.
1: Ja, je gaf de Carpenters aan als zijnde dat je die ook erg kon waarderen.
0: Gelukkig, alles goed.
1: Ja.
2: En dat is ook de eerste en de laatste keer dat in deze uitzending, of welke uitzending dan ook van de Loodzware Jongens, de naam de Carpenters benoemd wordt.
1: Ik denk het wel.
0: Wat, de Carpenters?
1: Dat gaat niet vaak gebeuren.
4: Het zou ook wel creepy zijn als ik dat ook had geweten.
1: Ja, dan wordt het wel heel...
0: Ik vind
1: heel...
0: die van de vier ook al creepy, hoor. Geloof
2: me. Zo aardig, ja.
1: En welke middelbare school heeft Andrew doorlopen? A, de MAVO. B, de HAVO. Of C, Atheneum.
4: Atheneum.
1: Heel goed.
2: Je weet aardig wat.
1: Ja, dat gaat lekker. Wat is de eerste plaat van Andrew? Hij kocht er drie. Maar één werd even extra benoemd. Is dat A, Saxon? Is het B, Queen? Of C, The Sweet?
4: Ik denk Queen.
1: Potverdomme zeg.
2: Dat is echt goed, hè?
0: Dat is niet te doen, man.
1: Alweer goed. Inderdaad. Dat nou,
2: is heel
1: geluisterd
2: van, denk ik.
1: Nou, dat is ook, denk ik, voor jou wat te doen. In welke band zat Andrew samen met Ron Kolen?
4: Razor.
1: Ik hoef het niet eens te zeggen. En heeft het al goed.
0: Ja. Niet te doen.
1: Lekker bezig.
2: Ze lopen de encyclopedie, die man.
4: Heel goed, hoor.
1: Hey, heren, festivalstafelgasten. Hadden jullie er een paar geweten?
2: Oh, jeetje.
0: Allemaal.
1: Ik had iets idee, ga met jullie doen, maar...
2: Ik denk wel echt wel weinig, denk ik eerlijk gezegd, dat ik geweten had.
1: Ja. Goed, even weer opfris.
2: Ja, zeker. En, was je goed?
1: Dan gaan we ook gelijk maar eventjes weer eens even een nummer draaien. En wel iets... Ja, dit vind ik wel even leuk.
2: Van de Carpenters.
1: Ja.
2: Of the World.
1: Denk je dat, man? Heel eng niet. Nee. Ik ga... Deal on the Rocks. Naar aanleiding van de uitzending heb ik de LP via Marktplaats... heb ik in de uitzending nog aangegeven dat ik op zoek was naar die LP. Die wilde ik draaien in de uitzending. Dat lukte niet enzovoort. Uiteindelijk is het me na de uitzending toch gelukt. Ik heb de LP van Gin on the Rocks gekocht. En daar staan ook handtekeningen op.
4: Hey.
1: Dus ik ben even nieuwsgierig of de handtekeningen kloppen. Ja, die kan jij even checken.
2: Laten zien of ze wel echt zijn. Ja.
1: En in de uitzending vertelde hij dat er 500 van zijn gemaakt. En dat je de binnenhoes met spuug hebt dicht zitten plakken.
2: Samen met Ferry Bouvet.
1: En
2: die kennen we nog wel.
1: Ja. Ik kan er nog zien dat dicht geplakt. Het is helemaal bruin geworden ook, zie je dat? Ik weet niet wat je gegeten had, maar, of rookte, maar het is behoorlijk
4: bruin. Broodjes warm, denk ik.
1: Ja, en dit is... herken je hem?
4: Ja. Zeker.
1: Dit is hem, hè? Nou, misschien vind je het leuk als je hem even zou willen signeren nog even. Ja. Dat is ook wel even van de...
2: Hij is al gesigneerd.
1: Ja, maar nu nog even eentje van nu op de hoes.
2: Ja, maar dat was gratis, maar de volgende kost geld.
1: Oh. You got a point.
2: Ik doe het wel even.
1: Ah, kom. En we gaan
0: even... een tientje dat je net van Eldridge...
1: En Jill the Rocks, die heeft meegedaan aan de Groot Prijs Nederland. Daar zijn opnames van en daar gaan we even eentje van draaien. Een nummer, My Home.
5: Hey! Amsterdam, this next song is about you, all of you. This song is called My Home.

0: big audience tonight.
1: Hoe is het om het te horen trouwens, Andrew? Zo jezelf?
2: Ja,
1: heel lang geleden.
2: Het is heel lang geleden, maar het is wel grappig. Want als ik mezelf dan hoor... Ik had laatst aan zo'n moment dat ik naar het bandje van mijn... Ik ga hem even pluggen natuurlijk. Het bandje van mijn zoon ging kijken. En,
1: hoe heet dat bandje?
2: Dat heette Hence the Bravery. En dat heet nu... Ik kijk even naar mijn manager. Late Harbor.
3: Okay.
1: Late Harbor.
2: En dus, het gek bandje. Ik zag ze live. En
1: hij zingt ook, je zoon?
2: Ja, hij zingt en speelt gitaar. En ik zag me. En het was natuurlijk wachten tot tussen de nummers. En ik zag gewoon mezelf. Ik hoorde mezelf. En ik denk van, ja.
3: Je liet net een fotootje zien. Ja. Ik dacht dat jij het was.
2: die geeft wel gas. Dus die heeft wel goed opgelet.
1: Ah, leuk man.
2: Wel leuk, ja.
1: En die gaat nog een beetje doen dan jij?
2: Ja, dat hoop ik.
1: Ja, echt?
2: Ja.
1: Maar is het, die kan haast niet doen.
2: Wel.
3: Is het ook rock, Andrew? Of
2: ja,
3: wat
2: zeker. Dus een beetje van, tenminste, ik weet niet wat die nieuwe EP is. Ik heb er ietsjes van gehoord. Maar het is een... dat is een beetje dat power punk rock achtige
3: stevig.
2: Ding. Ja, wel stevig, ja. Wel, zeker, nice. Zeker. Gek,
3: mooi.
2: Ja.
1: Nou, leuk man. Ja. Inmiddels heeft ook Andrew mijn LP getekend.
2: Ja.
1: Dus de hoes, hartstikke leuk man.
2: Hij kostte €60, nou is hij nog maar €20.
1: Dat wel, dat is jammer.
2: Dat is wel heel jammer.
1: Hij gaat mijn verzameling niet uit, dus mooi. Die gaat blijven.
2: Ja.
1: Ooit zal mijn dochter denken, kut, moet ik wel die shit?
4: Nee,
1: dus
4: dan
1: wordt die ooit waarschijnlijk wel een keer verkocht. Maar ik zal die van niet zijn. Goed, we gaan naar Martin. En dan ben jij in de buurt, Andrew. Wat weet jij over Martin?
4: Kunnen we hier alvast een zielig muziekje
2: niet veel, maar volgens mij is de uitzending afgelopen.
1: Nou, we gaan eens even kijken.
4: In ieder geval één. Zal ik je helpen?
1: Martin is in ieder geval enorm geslaagd in ieder geval. Nu gaan we even kijken... Wat Andrew weet over Martin.
4: Ja.
1: Goed, wat luisterden de ouders van Martin?
4: De Carpenters.
1: Glenn Miller. B. Queen. C. Slagers.
2: Glenn Miller.
1: Heel goed! Ja! Heel goed.

0: niet goed. Voor zeggen, hè?
1: Goed gegokt.
2: Niet knijpen,
0: stiekem. Kun je er even tussenin gaan zitten, Rick? Want ik geloof hier niks van.
2: Ik hou het in de gaten.
1: Oh ja,
2: met de jury hier.
1: We gaan door. Welke band maakte een enorme eerste indruk op Martin? Was het A, Deep Purple? Was dat B, Van Halen? Of C, Led Zeppelin?
3: Van Halen.
1: Juist, heel goed. Ja.
0: Nog steeds ruim voldoende, jongens.
1: Helemaal goed.
2: Twee uit de drie.
3: Zweten, man.
1: Ik zit even kijken of ik nog een passend muziekje heb als het niet goed gaat. Nee. Ik heb er één gevonden.
0: Stop je nou, mooi. Die had je al 600 keer kunnen gebruiken.
1: We gaan snel door. Wat is het favoriete Van Halen, Nederlandse uitzending, Van Halen album van Martin? Is dat A, Van Halen 1, B, Van Halen 2 of 3, Fair Warning?
2: 1.
0: Echt?
2: Fair Warning.
1: Ja!
0: Knip die 1 er even uit. Knip hem.
1: Nee, het is nou het Fair Warning toch, Martin?
2: Ja.
1: En waarom vind jij die...
2: Waarom beter dan 1? Want...
1: Ja.
2: Ja, eigenlijk stom, want dat is ook mijn favoriete.
4: Ja. Weet je, natuurlijk, Van Halen 1 maakte natuurlijk een hele grote impact op een hele groot publiek.
1: Ja.
4: Ik ben natuurlijk Van Halen blijven volgen. Maar ik weet nog toen, de verwachtingen waren natuurlijk hoog. Hè, want in die tijd was Van Halen, die bracht elk jaar een album uit. En dat duurde dan elk jaar weer een half uurtje. Hè. Dan was je het hele plaat had je gehoord. Maar toen... Fair Warning uitkwam, maar ik wel eens wat. Er was weer een soort van... Hij was wat donkerder. De riffs, was gewoon fantastisch. Productie was fantastisch. Ja, dat maakte op een of andere manier op mijn leeftijd toen heel veel impact. Ja. Het is me altijd bijgebleven.
1: Oké. Maar dat was inderdaad het goede antwoord. Welke muziekshow keek Martin graag? A. Headbangers Ball. B. Countdown. C. Top Pop.
3: Als het niet Headbangers Ball is, dan stap ik uit de band. Ja. Daar. Bye bye.
2: Nu naar huis.
0: Nou, we hebben een primeurtje.
3: Wauw.
1: Ja.
3: We hebben nog een nieuwtje, jongens.
1: Ja,
3: kom maar met de nieuwste items.
4: Countdown. Want er was Alfred Lagarde, die had altijd een stukje rock op het eind.
1: Ja.
3: Ja, maar dat was...
4: Daar heb ik,
3: maar niet van de tv, heen. Toch? Ja, Headbangers Ball is tv.
4: Het Bengals Bowl is televisie, ja, maar...
3: Countdown was radio.
1: Er staat nu een soort van discussie tussen de heren, dat is mooi.
3: Ja, want dat vind ik wel een beetje flauw.
1: Ja, het is heel flauw.
0: Oh, jongens, niet
4: aan
0: slaan.
4: Het eind.
0: Niet slaan.
4: Aan
3: want Countdown televisie was met, hoe heet die?
4: Ja, maar er zat altijd een stukje... Er zat altijd een stukje bij met waar ik onder andere live voor het eerst Kiss op mijn beeldscherm zat.
1: Ja.
4: Op de beeldbuis. En daarna kwam...
3: Er staat de volgende vraag. Wat was de eerste band die Martin zag op televisie?
1: Nee.
3: Kiss.
1: Oh. Dat is verkeerde. Dat is het anders. Je wou een applausje hebben.
0: Ja. Andrew probeert onze console
1: te bedienen. We gaan naar de volgende. Ja. Ik hou vast die tutu bij je.
0: Kun je die niet de volgende keer als je Rick noemt?
1: Oh ja, zo'n idee. De laatste. Het album Supremacy van LG verkocht gelijk goed in Japan. Hoeveel albums zijn daar verkocht? A, 20.000, B, 30.000 of C, 35.000?
3: Kan je dat nog een keer herhalen?
0: Ja, gewoon C zeggen.
3: Dat is wel belangrijk natuurlijk.
1: A, 20.000, B, 30.000 of C, 35.000?
0: Hij zegt niet voor niets nog een tiental, dus het is C.
3: Ja, 35.000.
0: Precies.
1: Ah! Nee, het is goed, jongens.
4: Ja, het is ook wel te obvious, vind ik.
1: Ja, het is helemaal goed. Toch, Martin?
4: Ja, het was wel Labyrinth of Dreams, het debuutalbum.
1: Oh. Maar
4: close...
3: Weer verkeerde knop.
1: En de challenge. Komt nu. En slaan, hè. Slaat op. Slaan. Jongens. Ja, het is... Andrew dacht
3: heeft
1: even...
3: Heeft Martin ook voor Mariah Carey gewerkt dan? Of wie is het? Whitney Houston.
1: Nou, Whitney Houston.
4: Ja,
1: ook nog, hè?
4: Ook nog
1: voor
4: Whitney.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dat klopt. Nou, Andrew probeerde inderdaad even hier de knop in te drukken van... Maar inmiddels was ik al opgeslagen.
0: Ja. Daar had hij wel goed bij gepast.
1: Nu was het de Whitney Houston knop. En gelijk hebben we de challenge gedaan, heren. Het was een
3: ik kom nooit meer aan die knoppen. Want knopt niks van.
1: Is niet handig. Maar het was een andere plaats dat er 35.000 waren.
4: Ja, het was de debuutalbum en...
1: Ah, Oké. Er zijn nog anekdotes, maar we gaan eerst even naar weer een nummer toe. We hebben natuurlijk net Gin and the Rocks hebben gedraaid. Dan nu even Elegy draaien. Is dat een goed idee?
4: Oh, ja, prima.
1: Heel goed idee. Even, dan hebben we allemaal gehad, iedereen vandaan komt. Hebben we weer een beetje boel opgefrist. En dan gaan we zo meteen verder met de heren. Maar eerst even Elegy. En ik heb een nummer uitgezocht. Force majeure, is dat goed?
4: Oh, dat is eentje van de latere periode. Ja, leuk.
1: Ja?
4: Dat is met Patrick Ronda.
1: Ja, je zegt heel enthousiast.
2: Ja, een beetje teleurgesteld.
1: Ja, leuk.
2: Die heeft, dat weet ik toevallig, die heeft 35 exemplaren verkocht.
1: Lijkt mij vrij veel, en doe maar goed.
2: Dat was ook goed, inderdaad.
4: Dat is een deep cut.
1: Ja, precies. Nou, we gaan even luisteren. Komt die aan. Ja,

0: jongens.
1: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt, diverse varianten van 300 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm, verpakking van 100 gram, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
7: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Andrew Elt en Martin Helmantel van de band 7 Miles to Pittsburgh. En Martin zit ook in de band Elegy. En op de eerste plaat, als ik het goed heb, speelde drumde mee Ed Warby. Klopt dat, Martin? Ja, toch?
1: Correct. Die
0: eerste twee, hè?
1: De eerste. Alleen de eerste.
0: Ah, ik dacht die tweede ook nog mee drummen, omdat de nieuwe drummer nog niet zo ver was of zoiets.
1: Nee, maar dat is niet zo. Lang verhaal om het kort te houden. Hij speelt alleen op de eerste.
0: Alleen op de eerste speelt.
1: Daarna is hij naar Gorefest vertrokken.
0: Ja,
1: vervangen door Dirk Bruinenberg.
0: Dirk Bruinenberg, kijk.
1: Gouden greep.
0: Ja, nou, dat is al de beste.
1: Ja, zeker.
0: En
1: allebei fantastische drummers.
0: Zeker, ja, zeker. En Ed speelt ook in Hill of Bullets.
1: Ook.
0: En laat ik daar eens even. Heb ik even zin in? Even een keer wat anders. Even wat harders. Er komt nu aan een nummer van hun.
2: Helemaal goed.
0: Inferno at the Carpathian Mountains. Of iets dergelijks. Nou,
2: klaar ja, dan maar.
0: Zo ongeveer. Gewoon heel veel bullets.
2: Heel veel bullets.
0: Kom je aan. Yes.

0: Nou, toch lekker jongens dit.
1: Heerlijk man. Knalt er wel even op, hè?
0: Ja, George Ooshoek was ook nog even hier bij ons. Die er even een handtekening zette op onze mooie...
1: Onze banner.
0: Ja. En hoi George, hij gaat er weer vandoor. Toch heerlijk, hele bullets. Hebben jullie zelf iets van? Of ooit? Bullets.
2: Goed zo, ja.
3: Hele bullets. Of ik er iets van heb.
0: Ja!
3: Ja, hoofdpijn nou.
2: Dat is wel lekker rustgevend.
0: Maar het is niets voor jou, Martin. Dit soort,
3: dat is precies niets voor mij. Nee.
0: Precies niets voor jou.
3: Het is eigenlijk iets waar mijn zoon naar luistert. Dus in de categorie vrij stevig.
0: Ja, dat is het wel.
3: Nee, dat is niet iets waar ik vind, zoals ik al zei, de drums liften dat deze muzieksoort een beetje naar een hoger niveau. Maar het is niet mijn muziek waar ik naar zou luisteren. Nee.
0: En doe jij wel, hè?
1: Elke dag.
0: Elke dag.
1: Als ik mijn tanden poets.
0: Ja, juist. Ja, is toch
2: niet
0: heel...
2: eens de blender gebruikt.
0: Ja. Maar, Seven Miles to Pittsburgh, laten we het daar eens even over hebben, heren. We hebben het natuurlijk gehad over LG in de uitzending met jou toen, Martin. En natuurlijk over Sleazebiz Eindeloos gehad. Ja. Niet echt over Seven Miles to Pittsburgh. Dus laten we daar eens even op in gaan zoomen. Wanneer ontstond het idee om die band eens te gaan starten? Wie's idee was het? Er wordt geweest naar Martin.
3: Ja, rond, wat is het, 2005 of zoiets hield eigenlijk LG op te bestaan.
0: Ja.
3: We gingen niet echt uit elkaar, maar we hadden eigenlijk niks meer op de planning staan. En,
0: het werd stil.
3: Het werd heel stil. En het is een beetje uit als een nachtgaartje er een beetje uitgegaan. Toen denk ik ben ik eigenlijk een beetje op zoek gegaan naar een nieuwe uitlaatklep. Ik had nog heel veel materiaal, heel veel nummers liggen, wat eigenlijk al niet geschikt was voor LG. Want dus, je kunt de muziek eigenlijk niet linken aan LG, hè, van Seven Miles to Pittsburgh.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik had wel een bepaalde visie welke kant ik op wilde gaan. En toen kwam ik op een mooie zomeravond.
2: Zet het ding weer aan.
1: Muziek.
0: Er moet even een onder, hè? Ja. Misschien wel deze. 1, 2, 3.
2: Druk maar in.
1: Kom dan.
0: Oh, ik druk hem niet in. Ja. Deze. Op een zomeravond.
1: Ja, op een mooie zomeravond.
0: Wel dicht voor me, alsjeblieft.
3: Goed, ik kwam met Joris tegen.
0: Joris!
1: In het bloemenveld.
3: Hij was in die tijd, ging hij trouwen met een nicht.
0: Oh.
3: Een nicht van mijn vrouw.
0: Oh, wat mooi!
3: En toen kwamen we elkaar tegen. Zeiden, weet je wat? Ik maak ook muziek. En toen dacht ik, wat leuk. Ik zei, weet je wat, zullen we samen eens een keer een beetje wat ideeën uit gaan wissen? Bleek dat hij helemaal een eigen studio had, oefenruimte. Ik liep daar binnen en er stond een drumstel en toen zei ik, wie is die drummer? Dat ben ik. Oh, oké. Ik zeg, maar er staat ook een gitaar. Dat doe ik ook. En er staat ook een basgitaar. En er stond er ook nog, een echte Hammond A100 orgel. Ik zei, die speel ik ook.
2: Dan een Aria
0: Hij
2: Pro
0: speelde 2. Alles, die was helemaal niet nodig.
3: Eigenlijk ben ik toen maar weer gegaan. En
0: eind van sprookje, dat is toch wel jammer. Jammer zeg.
3: Zo is het een beetje, samen een beetje wat nummers gaan schrijven. En op een bepaald moment hadden we toch een zanger nodig. En,
1: gelukkig kan hij niet zingen.
0: Ja.
3: Ja, precies.
0: En waarom kunnen we net op Andrew dan uit?
3: Ik ken Andrew natuurlijk al heel lang.
1: Dat blijkt, hè, dat hij mij heel goed kent. Want hij weet alles van het verleden van mij, van mijn vader en zo. Dus.
0: Ja, hij weet heel veel.
3: Ik heb hem wel
1: als kind aan huis eigenlijk.
3: Ik heb hem al eerst goed gescreend natuurlijk. Of zijn background wel vandaan kan hij hem verpassen.
0: Ja. Moet je onze show luisteren van ons? Dat dingetje dat ons had gedacht.
3: Ja.
0: Al die verhalen?
3: Wij kennen elkaar natuurlijk eigenlijk al heel lang. We hebben jarenlang nog een coverband samen gedaan met John. Tom Snels en Don Verspal, Heavy 70s. Hebben heel veel muziek gemaakt, maar dan covers. Hè? Daar hebben we veel optredens gedaan. En dan dacht ik misschien is het wel eens tijd om eens wat muziek met Andrew te delen. Om te kijken of hij het wat vond. Nou, hij vond helemaal niks.
0: Nee, Andrew? Vond je het echt niks?
1: Nee, ik krijg natuurlijk goed klinkende en goed ingespeelde demo's. Maar er zaten zoveel time changes in. En ik denk van, ik kan hier niet... Ik kan
0: niet helemaal niks mee.
1: We doen het 1, 2, 3, 4. Niet 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
0: Je werd er nerveus van zelfs.
1: Ja, ik had een beetje zenuwachtig van. Dus ik zei in eerste instantie, nee.
0: Niet mijn ding.
1: Maar Martin die bleef maar door...
0: Zeuren.
1: Ja, bellen en weet ik het allemaal. En toen zei ik van, nou ja, luister, ik wil er wel een gooi geven, maar... Kan ik er wat mee doen? Kan ik dat editen, een beetje in ieder geval kloppend maken? Dat ik er in ieder geval iets overheen kan zingen.
0: Je ging alle maten bij elkaar zoeken? Die een beetje elkaar
1: Nee.
0: Van 6 nummers?
1: Dus echt wel echt heel simpel knippen en plakken. Dus ik maakte het gewoon een beetje wat toegankelijker, in ieder geval voor mij. Mm-hmm. En ik kreeg gewoon carte blanche om dat te doen. En toen ik iets had... Ja, toen ik werd steeds enthousiaster ervoor eigenlijk. Omdat ik het gewoon in ieder geval... voor mezelf gewoon...
2: Alles weggegooid. Gewoon 1, 4 kwart maand over.
1: Ja. 1, 2, 3, 4.
3: Dat is wel het gevaar als je natuurlijk zelf alleen maar instrumentaal dingen maakt. Dat je te veel doet. Ja. Ja. Dan kan er wel een stukje tussen. En een zanger wil natuurlijk wel ruimte hebben om te kunnen zingen.
0: Hey, jullie gingen op elke woensdagavond gingen jullie oefenen, begreep ik. In een toch wel een soort van kippenhok.
1: Ja, zonder kippen, dat dan
0: wel. Dat wel.
1: Ja, ja. Die kippen waren inmiddels verhuisd naar een ander kippenhok. En dat is de studio waar Martin het over had, van Joris. Het is, je moet er niet te veel bij voorstellen. Het is echt gewoon een repetitiehok. Ja. En daar hebben wij alles opgenomen. Dus alle
0: ook het album is opgenomen.
1: Ja, alle drie die platen zijn,
0: Er opgenomen.
3: Ja, vroeger had het in Hezen, waar zijn ouders woonden, op dat stukje land stond letterlijk een kippenhok. En dan mocht je niks eigenlijk bouwen van de gemeente. Dat moest dezelfde afmeting hebben. Dus het heeft letterlijk, van de buitenkant zou het zomaar een kippenhok kunnen zijn.
0: Ja.
3: Er zitten geen ramen in, er zit geen... We hebben ze alles zo gehouden zoals de afmeting van het oude kippenhok.
1: Okay,
3: En het is gewoon een perfecte hoeveruimte CQ studio geworden.
0: Nou, dat is toch... ik vind het wel leuk. Toch?
4: Ja. Kun je lekker een beetje herrie maken. Denk vrijstaan zo allemaal natuurlijk.
3: Ja.
4: Heerlijk. Lekker blazen.
3: Geen haan die er naar krijgt.
0: Daar heb ik ook een mooie voor. Nee, dit is hem niet. Oh, nee, wat heeft deze?
1: Ja, dat was hem.
0: Iets wat te laat, maar hij is er toch. Ja, dat wou ik zeggen. We gaan naar Hunter Omega. Belgische band.
1: Oh, ik wil zeggen, dat nummer ken ik niet.
0: Heavy. Ken je het niet?
1: Dat is een nummer van ons.
2: En die heb je nog ingezongen.
1: Dat is wel album.
0: Dat is niet bekend, joh.
2: Na 1990 heb je het ingezongen.
0: Hunter Omega, een Belgische band die een nieuwe plaat hebben uitgebracht. Lake of Death.
1: Wow.
0: Ga je naar horen? Ja,
1: daar ga ik dus niet zwemmen.
0: En
1: dat snap je wel.
0: Dit is echt iets voor Ricky.
1: Ethisch.
0: Vind ik, het is een nieuwe plaat, maar het klinkt.
4: Het komt niet uit een oude doos.
1: Dat klinkt als.
0: Klinkt wel. Jawel. Vind ik wel.
4: Ja, je kijkt me aan van.
0: Luister maar.
4: Het is waarschijnlijk totaal wat anders.

0: Winter Omega was dat. Ja, leuk hè? Ja.
1: Wat ik vooral gaaf vond, het is natuurlijk een galopje, dus dat is wel grappig, wel leuk. Ja. Ja. Goede ethisch vibe. Dit zou echt, ik heb toevallig afgelopen weekend, vorige week een Maniacs Fest gedaan. Dit zou daar zo passen.
2: Ja, zeker.
1: Ik ga die band ook even onthouden. Misschien vervolgens jou vast te luisteren. Neem even contact op met Heavy Metal Maniacs.
0: Ja.
1: Echt een band die daar past, maar die zang valt me vooral op.
0: Ja, die is goed, hè?
1: Ik vond die
2: Bruce,
1: echt
2: ja. goed, man. Een beetje Bruce, vond ik hem.
1: Goeie zang, maar ook de melodieën.
0: Ja.
1: Cool.
0: Ja.
1: Ik vond het, ja. Moet
0: nou, een leuke band.
1: Bedankt voor de tip, man.
0: Nee, wel, graag gedaan. Wel leuk jongens, dat we... cheers. Cheers.
1: Cheers.
0: Hey. Het is bijna gezellig.
2: Wel leuk dat je ons ook
0: en Martin lekker aan de thee.
1: Heb je thee?
0: Lekker zeg. Heerlijk. Wat voor thee heb je uitgekozen?
3: Thee drinken. Met een koekje. Met een koekje.
0: Met een koekje ook.
1: Een thee met een koekje.
3: Green tea met lemon.
0: Zijn er ook wel een rockers hier, hè? Allemaal aan de 0.0 en één zit er een thee.
2: Ja, ja je vergeet goed. Een gingerbeer non-alcoholic
3: distorter.
0: Ook nog. Ja. Nou.
1: Zwart als de dood, een distorter.
0: Martin, wat vind jij zo mooi aan de stem van Andrew?
4: Oh jee.
2: Andrew wilde er het muziekje bij.
0: Dat is wel een goeie inderdaad, ja. Even een mooi muziekje erbij.
4: Wel even opletten, hè?
0: Juist.
3: Krijg ik geen ABC-keuzes?
0: Nee.
3: Krijg ik geen opties deze keer?
0: Nee.
2: Kom maar toch. Nu, Batman komt ook weer terug. Dus
0: wat is er mooi aan de stem van Andrew?
1: Doe het. Zeg het. Vertel.
0: Het is ontvallend stil, nou, Martin.
3: Ik vind het belangrijk als je een zang moet je raken.
0: Ja.
3: En een stem moet iets hebben wat je herkent uit duizenden.
1: Duizenden.
0: En dat heeft Andrew.
1: Nee, dat niet, maar ik vind het wel belangrijk. Wat een heel verhaal, zeker.
2: Oh, goed, zeker. Oh, is je naam ooit zo zwoel uitgesproken als twee mannen?
0: Ja,
2: die
0: dat is toch heerlijk, man. Andrew. Ja, maar nu andersom.
3: Jawel, vaker.
0: Ja. Zeg, Andrew.
3: Yes, sir.
0: Wat vind jij te gek aan het basspel van Martin?
4: Geen idee.
0: Oh, nee? Niet iets...
4: We hebben net gaan luisteren naar de muziek.
3: Hij moet ook even denken.
0: Hij moet ook even denken.
3: Even de
0: ondertussen, ik geniet van de muziek. Maar
1: zeg gewoon, het is lekker zwaar.
4: Het zou mooi zijn als Martin zijn basspel onder dit muziek zo.
0: Oh, ik zou het een beetje opknappen van ook. Ja. Dat denk ik.
4: Ik vind nou, wat ik mooi vind aan de band, zijn sound. Van die streamer. Warwick Streamer.
0: De Warwick Streamer.
2: Niet die Aria Pro 2.
4: Nee, die Aria Prothese niet, maar die Boegholtz.
0: Ja, het is net alsof je de Scorpions hoort, hè?
4: Dat houdt dat... Ja,
2: Steinberg zou er niet zo goed in klinken, hè? Dat is het.
0: Ik vind het, dit is wel heel erg mooi. Hey, van de eerste twee albums trouwens. Jullie debuutalbum, 7 Miles to Pittsburgh. En het tweede album, Revolution on Hold.
4: Hebben ook 35 van verkocht, trouwens.
0: Ook 35, oh, dat is lekker, zeg. Ja. Wat is jullie favoriet?
4: Oh. Van alle drie of van de eerste?
0: Nou, van
4: de
0: eerste twee.
4: Eerste.
0: Ja, de eerste?
4: Ja.
0: Waarom?
4: Omdat daar eigenlijk geen plan was. En het ontstond. Dus het was niet zo van, we gaan een plaat maken. Het was, zoals jij net aangaf, van, weet je wel, hoe is het begonnen? Het was gewoon ideeën. Ik ben gaan plakken en knippen. En heel langzaam zijn die liedjes ontstaan.
0: En dat is ook helemaal geen verwachting ook, hè?
4: Nee.
0: Is dat wel lekker werken?
4: Ja, dat was heel lekker werken, want we waren ook niks van plan, eigenlijk. En pas toen het klaar was, hadden we zoiets van... Ja, eigenlijk moeten we dat gewoon uitbrengen.
0: Ja.
4: Dus, en de tweede... vind ik ook goed, natuurlijk. Ik bedoel, het is niet dat het een slechte plaat is of zo, maar die werd gewoon wel geschreven en opgenomen met het idee van...
3: Met het doel om het uit te brengen en alles.
4: Ja, ja. Niet dat er hoge verwachtingen waren of druk was of zo, maar het was wel...
0: Het is toch anders?
4: Ja, het is anders. En,
3: maar het werd eigenlijk pas een band toen we optredens aangeboden gekregen. Er kwam een recensie in de Aardschok van Stan Novak. Ja, die vond het helemaal te gek. Ineens kregen we optredens aangeboden. Maar we waren nog helemaal geen band.
4: Nee. Ja, die hadden we wel, maar...
3: We waren met z'n drieën.
0: Oh.
4: Maar Joris, die
3: Joris deed alles. Ja. En die kon natuurlijk niet gitaar spelen, drummen. En dus ja. Dus
4: ja, dat kan wel. Weet je wel, zoals zo'n clown met zo'n hi-hat op zijn kop.
3: En
0: dat zou Joris niet meer staan, denk ik.
4: Nee, en dat was ook eigenlijk het plan eerst. Want dan hoef je maar alles door drie te delen.
0: Ja. Maar we gaan naar... Nee, we gaan naar...
2: Wat was die ander?
0: Ik denk dat was.
5: Rutgers Raddraaier.
0: We gaan naar Rutgers Raddraaier.
2: Hallo, probeer je me toch weer te overvallen, hè, man?
0: Ja, ja.
2: Zit ik weer. Ik moet hem nog opzoeken.
0: Dat geeft niet.
2: Nee, dat geeft niet. Nee, jou niet.
6: Knip ik heb hem er wel uit.
2: Hallo. Hallo. Ik pak mijn ballenbak er weer bij, jongens. Die kennen jullie nog wel, denk ik.
6: Zitten de ballen er al in?
0: Toen nog de rat, denk ik.
6: Was het nog het rat? Ja, waren de ballen het al?
2: Ja, nu is de Rutgers ballenbak. Oké, jongens.
6: Komt-ie.
2: Even jullie moeten in mijn ballen graaien. Even doen. Oh, nou, Andrew ging wel heel...
0: Ja, je zin in.
2: Als je een heel tiental pakt, moet je iets weggeven. Dat je het even weet.
7: Eentje?
0: Ik heb ze nog weinig van het ziek zien graaien, maar...
6: Ja. Goed op elkaar gehusteld ook.
2: Kies er maar eens. Hop, je hebt er een.
0: Oké, en wat is het? Oeh, een gele bal. Oei.
2: 9.
6: Ja, ik zou hem omdraaien, er staat er 60, hè, een tiental.
2: Ja, dat precies. Zet die strepen van aan de andere kant.
6: 9.
2: Ja, 9, ja, ik ben hem aan het pakken.
0: Dan zijn we gelijk klaar.
2: Dat is een oldschool
0: Een papiertje nog, ja. Nou, vertel.
2: Wat is het minst leuk aan het spelen in een band?
7: Dat is een vraag aan mij.
2: Ja, aan jullie.
7: Minst leuk.
2: Het minst leuk.
0: Van spelen in een band.
2: In een band.
7: Spullen uit de auto laaien als je thuis komt.
2: Je bent zanger, dat doe je toch niet?
0: Ja, wat heb je... Wat
7: ik speel ook gitaar, hè, live.
0: Oké. Dus je moet de gitaar helemaal uit je auto.
7: Ik heb 18 Marshall versterkers en 15 gitaren die ik heb. Hè, Rick?
0: Dat is wel vervelend.
6: Is ook wel vervelend, ja. Ja.
0: En dat wachten vind je wel leuk?
7: Dat hoort erbij, hè.
0: Ja, maar die gitaar is jou ook, denk ik dan.
7: Wat zei je?
0: Die gitaar is jou hoort er ook bij, denk ik dan.
2: Het duurt minder lang.
7: Ja, maar dat is minst leuk.
2: Ja, okay.
7: Ik vind dat wachten vind ik niet zo erg.
6: En dan is het al diep in de nacht en dan ben je eigenlijk klaar. Nee, en dan moet je dat nog uitlaaien.
7: Precies, en dan is er geen parkeerplaats voor de deur. En dan weet je, want het regent. En de sleutel kwijt. Waar zit die? Zit die onder in de
6: alarm, alarmcode. Van
7: en je moet een hok kwijt.
2: Precies, verfound.
7: Dronken.
8: En je moet de hond eruit laten.
7: Ja, dat ook.
0: Juist.
2: Ja. Ja, ik sta gewoon ook keer. Hij zou op je kopjes te drukken.
6: Ik krijg hem niet van te lang af, jongens.
0: En wat is het voor jou, Martin? Wat vind jij het meest vervelend aan in een band zitten?
8: Nou, ik ben recentelijk even in het buitenland geweest. En de reis terug vind ik al verschrikkelijk.
6: Ja?
8: Zeker als je dan 31 uur of zo onderweg bent. Het vind ik zo'n... Ja, het spelen zelf...
7: Ben je naar Amsterdam gelopen of zo?
8: Ja. En weer terug. En weer terug. Nee, maar het spelen zelf en het, ooit is het de reis ernaartoe. Ja, daar ben je de meeste tijd mee kwijt. En dat is niet altijd even leuk. 9 uur wachten op een vliegveld ergens in fucking Abu Dhabi. Nee, dat is niet... Maar het hoort er wel bij.
6: Ja.
0: Ja.
8: Om ergens te komen.
6: Om ergens te komen hoort erbij.
8: Dat vind ik het minst leuke.
0: Ja, precies. Dus precies. We gaan naar jullie top 3 toe.
8: Ja?
0: Heb je nog enig idee wat jullie op 3 hadden staan?
8: Als volgens mij Hence the Bravery.
0: Juist. Klopt, ja.
8: Gutterball.
0: Gutterball.
2: Die heb ik ook hier.
0: Nou, vertel eens even. waarom... Voor mij heb je het al een beetje aangegeven, denk ik. Maar vertel even, waarom deze band en dit nummer?
7: Ja, jij hebt hem erop gezet.
8: Ik heb hem erop gezet. Ik ben... Ik merk dat ik de laatste tijd weer een beetje op zoek ben naar wat nieuwe bandjes. En dat wordt natuurlijk heel open aangeboden. En dan krijg ik ineens een berichtje van de zoon van Andrew, die een heel leuk bandje heeft. En denk ik, nou ga ik toch even checken. En denk ik, dat klinkt nog verrekkers goed ook nog.
0: Ja, dus de zoon van maken. Andrew.
8: Ja.
0: Dat is toch wel even lachen.
7: Ja,
0: de
7: band
0: die nu anders dus heet. Ja, Bas weet het niet meer. Bas?
8: Late Harbor.
7: Late Harbor.
0: Late Harbor heet
8: alleen
0: tegenwoordig.
8: Alleen ze staan op Spotify nog gewoon als Hence the Bravery.
7: Ja.
0: Oké.
7: Eerste les... In een rock'n'roll naam niet veranderen.
8: Ja, eigenlijk wel.
7: Jongen.
0: Maar dan doet hij dat toch?
6: Hij kan hoop van jou leren. Hoor. Hoe heet je zoon?
7: Wat zei je?
6: Hoe heet je zoon?
7: Scott.
6: Scott.
7: Genoemd naar.
0: Scott Ian?
6: Beam me up, Scott. Beam me up, Scott.
7: Nee.
6: Huh?
2: Scott me up, beam me is het toch?
7: Nee, na twee...
6: Scott Ian.
7: Bob Scott.
6: Ah ja?
7: En Scott Gorham.
6: Ja. Ik had het eigenlijk ook wel kunnen weten, ook, trouwens. Ja. Nu het zegt.
0: kom met Scott Ian aan. Dat is heel dom.
9: Ja, ja nee, dat past niet bij Andrew.
2: Ik ook dacht,
9: nee,
2: maar het is
9: Scott Gorham zeker wel. Ja,
8: Scott Gorham zeker.
0: Ik snap het. Ja. We gaan luisteren naar Hans
10: The Bravery.
8: Gutterball.

0: Distortion.
1: The Load Slider, jongens. Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis.

0: sokken. Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
10: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Farmers Defence Force roept boeren op om op Prinsjesdag te gaan protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Anders gaan die niet van tafel, zegt voorzitter Van den Oever in een YouTube-video. Hoe de acties eruit komen te zien wordt volgens de Telegraaf pas op het laatste moment duidelijk. De storing in de radiosystemen van de kustwacht is voorbij. Sinds vanmorgen vroeg konden schepen niet met de kustwacht communiceren en ook nood- en navigatieberichten kwamen niet door. De problemen ontstonden na gepland onderhoud. Onder meer de Belgische en Duitse kustwacht hielpen door geregeld het noodkanaal af te luisteren. De politie in Flevoland zoekt getuigen van een brand in een school in Lelystad, melden meerdere media. Gisteren werd bij het gebouw een gestolen scooter in brand gestoken en de vlammen sloegen al snel over. Het pand liep flink wat schade op. Twee mannen zijn aangehouden. Onderzocht wordt wat zij met de diefstal en de brand te maken hebben. En Max Verstappen start morgen bij de Grote Prijs van Spanje vanaf plek 3. Bij de kwalificatie op het stratencircuit van Madrid veroverde Lando Norris van McLaren pole position. Kimi Antonelli van Mercedes werd tweede. Max is tevreden met zijn derde startplek. Een prima resultaat, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanavond raakt het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Aan zee waait het flink. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen en verder is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met de heren van 7 Miles of Pittsburgh. En we luisteren net het nummer van de zoon van Andrew. En ik was nog heel even nieuwsgierig. Ben jij blij dat je zoon in de muziek is beland?
1: Ik vind het fijn voor hem. Omdat,
0: en jij als vader?
1: Ja, nou, ik ben natuurlijk...
0: Goed idee?
1: Nou ja, goed idee weet ik niet, maar... maar hij doet het graag en hij doet het uit zichzelf. En niet omdat ik het wil, gelukkig. En hij is er gewoon goed mee bezig met dat hele muziek gebeuren. Hij zingt, hij speelt gitaar, hij drumt. Vindt het allemaal leuk.
0: Herken je jezelf in hem?
1: Ja, tot een zekere hoogte.
2: Baart dat je zorgen?
1: Nee. Is dat een hele andere tijd. Maar hij is wel...
0: Verstandiger.
1: Ja.
0: Maar ze moeilijk.
3: Maar coach je hem of zo? Of vertel je van, nou, alleen als... moet je zo doen, moet je zo doen? Management of ja of nee?
1: Alleen als je het vraagt. En hij, okay. Gelukkig vraagt hij me wel eens wat advies. Maar ik wil dat ook niet. Ik wil het niks opdringen of zo. Ja. Je moet het ook gewoon zelf vinden.
3: Zelf ondervinden, ja. Ervaring.
0: Ja, en beter inderdaad.
1: Nou ja, ik heb
0: vraag
1: dus,
0: zelf maar.
1: Precies, ik heb dus nooit iemand gehad die... gezegd heeft tegen mij van, hey, kijk uit met dit of doe dat. En dat is uiteindelijk wel redelijk goed gekomen. Maar er zijn wel dingen die gebeurd zijn waar ik van denk achteraf van, als ik geweten had zus of zo, dan had ik misschien anders gedaan.
3: Ja, okay. Zoals?
1: Bepaalde contracten tekenen. Waar je nooit meer vanaf komt. Of dat soort dingen, weet je wel. Maar hij is wel wat verstandiger.
4: Het
1: maar
4: is ook een fijne frontman. Dat meen ik echt.
0: Oh, ja, voor de luisteren, we horen nu Bas.
1: Ja.
0: En Bas is de chaperon van...
1: wat?
0: Chaperon van de heren van 7 Miles of Pittsburgh. Ja. Dus dat is... dan weten we het ook weer even.
3: De chauffeur.
0: De chauffeur ben jij zelfs.
1: De champignon.
3: Ja. Zoek je een beetje onze huisleverancier geworden.
0: Zoek je nog meer klussen? Ik kan ook chauffeur gebruiken.
2: Ja, ook wel als chauffeur.
4: Dat heb je vorige keer ook al gevraagd bij Eddie Bob.
0: Oh, echt? Dat is ook al een gooi voor een herhaling.
1: Nou, laten we snel beginnen
0: met een ontzettend naar jongens. Want onze Bas gaat hem voorlezen.
3: Oh, jee, we zijn allemaal
0: thuis,
3: die Bas.
0: Oh, die Bas, jongen.
3: Onze chauffeur.
2: One ellende.
4: 12 september, Baruch Open Air met Lijkschouwer, Bug, Novelization, Graceless, Psychosocial. Dan moet je snel zijn, want ik bedoel, we zijn al op 12 september. Dan is een P60 Amstelveen, is Impalement, Infested Angel. Dan hebben we de Klos en mijn Lord in met Selvage, Gutslasher en Von Mollestein. Dan hebben we Wildman, Metal Fest, Nirvana, Dronten. Met Martyr.
3: Snel rijden.
4: Ja, dan moet je snel rijden.
2: Waarom wordt die band zo
4: en
2: vaak
4: je kunt
2: genoemd?
4: Het nog halen, toch? Want het is, jullie spelen om 10 uur, toch?
3: Ja, dus ja. Dat haal je makkelijk.
4: Mooie vlucht zijn. 12 september nog steeds. De Popronde Café De Opstand in Nijmegen. Featuring Coal Mine, Canary, Nellis en Sergustus.
2: Ik vind je net zo slecht verstaan als Sergustus.
4: Ja, het is...
0: Serieus. Je kan toch hem niet lezen.
3: Wat dat? Een lekker obscure band, zo.
0: Ja.
4: 13 september zijn we nu. Sunday Metal School Sets Huiskamer Aalten met RVH Project.
3: Ja.
4: Dus die, hoe heet hij?
3: Orion Roos.
4: Oh ja. Ja, die speelt erbij, maar... kijken. Dan hebben we 17-9 Little Devil. Dan
2: hij daar komt wel minder ver dan zit, denk ik.
4: Zwart en...
0: Dat denk ik ook.
2: Binnen zijn tijd.
4: Demortia.
1: Maar wel iets sneller, want je moet ons nog naar huis brengen, jongen.
0: Ja. De tijd tikt.
4: 18 september Café de Jack met Accused en Veloza.
2: Dat kan sneller.
4: 19 september Club 3 voor 12 Limburg in Volt Sittard met Deathwish Sloth. Rain and Pyrus Malus. Dan hebben we mijn eigen feestje. Op 25 september is het The Time and Time to Rock and Metal Party in het Cultuurcentrum in Deurne. Met Concrete Priest, Full Overdrive en DJ Sheriff.
3: Wie is dat?
0: Jawel.
2: DJ Sheriff. Op zijn laptop.
4: 26 september hebben we nog de Neushoorn in Leeuwarden met Iron Gin en Komatsu. Ook gaaf. En dan wil ik deze nog wel even noemen. 24 oktober. Blokhut Live in de Broeg, in de Nieuwe Broeg. Met Jurassic Park, Picture, Vengeance en...
3: 7 Miles to Pittsburgh!
4: Oh ja,
0: kijk, ze zijn er nou toch.
4: Ga snel naar de website.
0: Heerlijk, ja. Martin, de website kun je alles terugvinden. Wat zeg je?
2: Martin vraagt nog om applaus. Dat,
0: oh, serieus? Nou, ja, ja.
5: Wij zelf.
0: En wat voor, hoe moet het redelijk?
4: Kleintje, ja? Kleintje.
0: Ja, ja. Sluit. Ja. Ik heb ook deze voor je.
4: Klein beginnen.
0: Klein beginnen. Oké, dan was dat hem.

0: Wie. En jullie thuis natuurlijk ook. Welke plaat heb ik nu in mijn hand? En is er uit mijn... Dat is een platenkast gevallen. Vandaag is het een Tilburgse band. En Tilburgse zij maken band. Muziek in de categorie... Ja, het is meer een mix, laat ik het zo zeggen. Het is echt een 90s, begin zero's mix van grunge, punk... Ja, oh, een beetje groove zit er ook wel in. Hard rock en metal.
1: Oh.
0: En ze bestonden officieel van 94 tot 2008. En vandaag heb ik hun debuutalbum uit 2000 in de speler gestopt. Nou, 2000 dus. Het is een debuutplaat en die is opgenomen in de ICP Recording Studios in Brussel. En daarna was er ook nog een additional recording, zoals dat zo mooi heet, in de Cliff's Place in Malibu, California. Geproduceerd en engineered door Cliff Norrell. En er was ook nog een assistent engineer Michel.
2: Ik heb hier nooit Dirks. Geen idee.
0: Hele kleine lettertjes zijn het. De tweede assistent producer Philippe Delier. Nou, heb je al een idee? Tilburgse band.
2: Nee.
0: Die een cocktail maakt van grunge, punk, metal, rock. Eind jaren 90, zero's waren ze vooral groot. En ze stonden op 2001 stonden ze op Pinkpop.
1: Oh, nou.
0: En ik heb de tweede versie van dit album. Want in 2001 kwam het album opnieuw uit. En daar zat de live EP van Pinkpop bij. Nou, schiet.
1: Dan moet je toch wel bekend zijn.
0: Uit de platenkast laten vallen.
3: Pinkpop. Kansloos.
2: Singles.
3: Pinkpop. En dit is jouw geen Pinkpop. Daar ga ik ook niet heen. Ik heb geen
0: Moet ik zeggen,
3: geen
0: het artwork is een tikkie saai, misschien wel. Het is één grote grijze massa. Met allemaal witte, grijze, donkergrijze en nog iets donkergrijzender vierkantjes. Met daarin weer allemaal kleine witte vierkantjes. Met dan een zwart label in het midden. Met daarop de naam van de band en de titel van het album. Naam van de band klein, titel van het album groot. Het is meestal andersom bij dit soort bands. Ja. En achterop de artwork zie ik een... persoon die de tong uitsteekt, die zit ondersteboven. En daarop staan natuurlijk alle titels van alle nummers die erop staan. 12 tracks, waaronder één cover. Dat is track nummer 11, de cover van The Police, Wrapped Around Your Finger. Nou, eigenlijk zijn we zover. Dan ga ik de line-up met je doornemen.
3: Ja, doe maar.
0: De line-up van deze band is ten tijde van dit album... Willy Chong Ayong op gitaar. We hadden op de bas... Jan-Jaap, oftewel Jay Onverwacht. Wat op drums. Roland Roela uit de Wilgen. Dan op de andere gitaar Brian Chon Ayong. En op de vocals, backing vocals en nogmaals gitaren. Daar Remy.
1: Was jij het, Martin?
0: Chon Ayong.
1: Dat Chon Ayong komt er dan wel echt.
0: Ik heb het over de band Green Lizard.
3: Green Lizard.
0: Green Lizard. Furore maakte. Na deze plaat kwam er nog een album uit natuurlijk. Newborn. En die verscheen op het Sony-label. Dus jongens timmerden echt wel goed aan de weg.
3: Net dat wel, ja.
0: Ik weet niet of jullie het geraden hebben. Want volgens mij is het voor jullie allemaal niet echt jullie kopje Irish coffee.
3: Klopt.
0: Maar we gaan wel op track high van de plaat. Van het album Identity van Green Lizard is dit de opener. En die heet Gone.

0: die was niet makkelijk.
1: Nee, ik, voor mij ook best wel onbekend,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Achteraf zeg ik, oh ja, maar op dat moment, nee.
1: Nee, geen idee. Maar dankjewel, Mike, ja, voor jouw mooie... Die uit jouw platenkast is gevallen. We gaan naar het nieuwe album toe van Seven Miles to Pittsburgh. Wat is eigenlijk jullie eigen indruk van het nieuwe album? Wat vind je er zelf van?
2: Ja, zo'n topalbum.
1: Dat heb ik nog nooit gehoord, hè, eigenlijk. Nee, dat is een album dat ze zeggen, nou, dat is eigenlijk het beste dat je ooit gemaakt hebt, gok ik.
2: Dat is eigenlijk wat Metal Mike altijd zegt, the best album that you have never heard before.
1: Juist, precies.
2: Voordat die uitkomt, om die spanning een beetje op te bouwen.
1: Ja. Maar ben je er wel happy mee? Of?
2: Ja, tuurlijk.
1: En vergelijk ook met de andere albums. Vind je hem het prettigst?
2: Ja, ik vind het een heel fijn album geworden.
1: Ja?
2: Ja.
3: Prettig.
1: Ja,
4: wie vind je hem ook prettig geworden?
1: Nou ja, ik heb hem zelf ook mogen beluisteren inmiddels. En dat is een beetje hoe het bij mij overkomt.
4: Prettig?
3: Dat je het prettig vindt.
1: Ja, hij luistert wel lekker weg.
3: Oh, oké.
1: Ja. Zo'n beetje.
4: Oké. Okay.
1: En ik vind hem makkelijker wegluisteren dan bijvoorbeeld het tweede album.
3: Oké.
1: Okay. Er zijn meer dingen die bij me blijven hangen, zeg maar.
2: Ja,
1: dat is wel prettig.
3: Ik vind het moeilijk persoonlijk te beoordelen. En Martin, die weet dat. Ik ben namelijk nooit tevreden.
1: Nee, ben je er zo heen? Altijd heel kritisch?
3: Ja, daarom duurt het ook heel vaak heel lang voordat we klaar zijn. En ik moet er eigenlijk gewoon mee ophouden. Maar
1: dat is lastig, hè?
3: Ja, dat is heel lastig. Bijvoorbeeld, krijg ik de cd. En dan moet ik eigenlijk heel blij zijn dat die cd eindelijk klaar is. Maar ja.
1: Dan, dat ben je niet.
3: Nou, ik ben wel blij, maar er komt dan bij mij een hoop anxiety naar boven. Want dan heb ik eigenlijk mijn kindje heb ik heel even afgegeven. Omdat iemand anders hem, zeg maar, klaarmaakt voor cd.
2: Ja.
3: En dan is het even uit mijn handen. En dan zie ik en hoor ik spoken.
0: Nou, is dat ook omdat je dan bang bent? Nou, bang niet, want je noemt anxiety. Maar wow, wat gaan de mensen ervan vinden?
3: Oh nee, dat niet. Dat heb ik niet. De liedjes zijn
1: wat
3: de liedjes.
1: Wat is het dan?
4: Dat je proces vervormd wordt, lijkt mij.
3: Ja, het is. Kijk, want ik doe in feite doe ik ook alles. Hè. Ik doe de hele layout van de cd en hoe het moet en zo. En ik ben er heel intensief mee bezig. Zoals we ook intensief bezig zijn met het maken van het liedje, het schrijven van het liedje, het opnemen, het produceren uiteindelijk, het mixen. Daar zijn we allemaal. En dat gaat echt gewoon op een gegeven moment gaat helemaal nergens over. Weet je wel, ja, die moet even gewoon 1 dB zachter daar, die triangel.
2: Ja. Mieren neuken 2.0.
1: Ja, precies.
2: Maar dan moet je het uit handen geven.
0: Ja. Dan is het,
1: anders is het ook nooit af. Als het in jou ligt, was hij nog niet uit, denk ik.
3: Nee.
1: Ja, toch?
3: Ja, dat was de eerste plaat nog niet.
1: Nee, precies. Dan blijft het maar hangen allemaal. Nee, we hebben trouwens hier op tafel liggen, het nieuwe album. Wat is nu eruit moet komen, maar we hebben hier al een... we kunnen ook een exemplaar weggeven, dat is ook wel leuk. Ja. Dus dat gaat nog helemaal goed komen. Dus dat gaan we ergens op de Facebookpagina ergens...
0: Ook getekend, hè, overigens.
1: En ook nog getekend door de heren. Nou, hoe leuk is dat?
0: Handtekeningen staan er.
3: En een plectrum zit erbij.
1: En een plectrum zit er erbij, inderdaad. Ja, dat is ook hartstikke tof. Ja. En het begon ik ooit als een project. Ja. Vind je het nog steeds een project of is het een band geworden?
2: Ja, het is wel echt een bandje geworden, ja. We hebben inmiddels... Dirk is natuurlijk elke week in de oefenruimte. Dus we zijn ook, het is ook een band die gewoon wekelijks repeteert. Wat tegenwoordig ook zeldzaam is. Hè?
1: En altijd in het kippenhok.
2: Ja, altijd in het kippenhok.
1: Mm-hmm. Ja, dat is toch lekker.
2: Ja, misschien moet je daar eens een keer een uitzending maken. Want dat is echt een leuk hok.
1: Nou,
2: ja,
0: live vanuit het kippenhok.
1: Ja, stom.
3: Spelen wij een paar liedjes?
1: Ja. Ik ben een voorstander. Ja. Dat gaan we eens even
3: Ik ga een keer afspreken.
1: Zo lekker. We gaan eens even luisteren naar een nummer van je nieuwe plaat. Ja. Is dat een goed idee?
2: Ja.
1: Ik kreeg van jullie, Chapiron, kreeg ik een nummer door. Halfway There. En dat is toch die we het net over hebben gehad.
2: Gods.
1: Ja. Toch?
3: Dat is onze tweede single. Was dat,
1: Ja, een soort van LG-achtige restant toch nog?
2: Nee.
1: Oh, deze niet meer?
2: Dat is gewoon een...
1: Van de eerste plaat?
2: Ja. Van de songwriting-sessie, zeg maar, van de eerste plaat... had ik nog wat akoestisch...
0: Begon als ballad.
2: Het is eigenlijk als een ballad-achtig idee begonnen met op een akoestische gitaar.
1: Nou, we gaan eens luisteren wat er van die ballad is overgebleven. Ja?
0: Ik ben benieuwd.
1: Let op.
0: Ja.
4: Komt-ie.
3: Maar dit klinkt wel als ballad.
1: Dit is wel ballad, ja. Maar voor hoe lang? We gaan luisteren.

0: Joehoe.
1: Hoe is het om het te horen zo?
0: Ik ben er helemaal stil van.
2: Klamme handen, jongen.
1: Klamme handen helemaal. Nee, wauw.
3: Maar wel, dit is natuurlijk wel met wat radiocompressie erop natuurlijk. Dus het is altijd wel spannend om te horen wat er van overbleef. Maar het klinkt wel lekker eigenlijk.
4: Ja, zeker.
2: Heel lekker.
3: Het klinkt toch. Niks drugs te maken.
1: Ja, toch? Ja. Het klinkt toch prettig?
2: Super, toch?
4: Ja, ik vind het prettig.
0: Dus de woord van Verdijk is een beetje klinkt heel prettig.
1: Het is gewoon prettig.
4: Het is toch geen Rivella?
1: Het luistert lekker weg.
2: Nou, heel herkenbaar. Ik vind Andrew's stemgeluid zo herkenbaar.
3: Ja, is dat? Ja,
2: dat vind ik dus wel.
3: Dat hoor ik dan wel vaker van mensen. Ik kan er met mezelf niet voorstellen.
2: Ik hoor gewoon dat jij dat bent. Ja, fijn. Ja. Van alles wat je natuurlijk allemaal al eerder gedaan hebt ook, maar...
1: Dan gaan wij naar een nummer van jullie top 3. De nummer 2.
0: Ja, ik... Dat is ook
3: even... Je zegt wel van jullie top 3, maar dat is gewoon zijn top 3.
1: Oh, echt waar? Ja.
4: Toch de kapitein op het
2: schip. Martin had wat ingeleverd.
0: De nummer 1 is van, die heb ik voor jou.
3: Oh, maar ik vond het wel fijn dat hij de band van mijn zoon op 3 had gezet. Want
1: dat is heel lief.
3: Had ik niks mee te maken.
2: Ja, dat is lief van hem.
1: Oké. Okay.
2: Lieve jongen, maar.
0: Ja, dit is ook Caldera, is ook een band uit Eindhoven. Die ik, het zijn toevallig twee collega's ervan, die een bandje spelen van mijn vrouw. Die ook op het bedrijf werkt waar mijn vrouw werkt. En die zei: ah, ik heb twee collega's en heb je zin om eens een keer mee te kijken? Ik denk: oké. En we gaan naar de Bunker in Gemert. Oké.
1: Okay. The place to be.
3: Hebben we daar wel eens gestaan?
0: Met Gin on the Rocks.
1: Oh. Oh, dat is heel lang geleden, Andrew.
0: Ja.
3: Oh ja.
1: Oh, oké.
3: Okay.
0: En ja, ik spreek die jongens een beetje. En helemaal voordat ze begonnen. En ze, ja, ik zeg, nou, ik laat het op me afkomen. En ik hoor een beginnen met een nummer van Alice in Chains. Nou, dan moet je al met een hele goede versie komen. Wil je mij een beetje boeien? Daarna een nummer van Dream Theater. En toen ineens een eigen nummer, Untethered. En toen dacht ik van, nou. En sinds kort hebben ze dan... ze deden eerst was het een trio die alles instrumentaal deed. Maar daar eigenlijk niet mee uit de voeten konden. Dus ze hebben eindelijk een zanger hebben ze gevonden. Die zingt nog niet op dit nummer. Maar ze zijn wel bezig met... Ik ben afgelopen zaterdag nog eventjes... Speelden ze toevallig in Eindhoven in de Jack. Ben ik wezen kijken. Nou, dat is wel denk ik wel een bandje voor de toekomst.
2: Zijn het toch jonge jongens?
0: Ja, vrij jongen, maar in de 20
3: al. In ieder geval jong als ons.
0: Ja,
3: dat heb je al snel.
1: Dat kan nog gauw. Oké, we gaan eens even luisteren. Ik ben heel nieuwsgierig.
3: Ik ben ook nieuwsgierig.
1: En zometeen gaan we, na de reclame, gaan we nog eventjes heerlijk een spelletje spelen.
2: Lekker, man. Lekker.

0: Zware jongens.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Dit is Kink Distortion.

0: Het is tijd voor het galopje.
1: Waar iedereen op zit te wachten.
2: Ja.
0: Zeg maar ja.
1: Ja. Nou, we hebben lekker veel onbekende bands in de show vandaag. En dus ik gooi er nog eentje bij, dacht ik.
0: Ik heb
1: nog nooit van deze band gehoord.
2: Oh, jee.
1: Maar ik kwam het toevallig tegen in mijn zoektocht natuurlijk naar het galopje van de week.
0: Oké.
1: Misschien zegt er iemand anders wel iets. Maar de band heet Eloquence. A-L-L-E-Q-I-N-C-E. Eloquence. Eloquence, Ernst, zo spreek je het uit.
0: Ah, Eloquence, natuurlijk.
1: Ja. Eloquence. Niemand zegt het iets, denk ik.
2: Nee.
1: Ze komen uit Zuid-Holland. Okay. Behoorlijk onbekend. Opgericht 1989. En hebben één EP uitgebracht in 1991. Dat heette Vertical Horizons. Maar die band bestond alleen maar uit de wisselingen. En voordat die plaat opgenomen werd. En dus ook tijdens dat die plaat opgenomen werd. Bandwisselingen. Dus het zat ze niet heel erg mee.
2: Die band wat dat betreft. Uit wisselingen.
1: Uit bandwisselingen.
2: Ja, dat is best vet.
1: Dus, maar er zijn ook twee verhalen. Dus dat door de bandwisselingen en de hoeveelheid bandwisselingen uiteindelijk uit elkaar is gegaan. Maar eigenlijk is er ook een verhaal dat in 1992 de band meedeed aan de Roos van Nijmegen. Een soort band battle, zeg maar.
0: Okay.
1: En toen hebben ze de finale bereikt en de jury gaf ze toen de laatste plaats.
2: Oh.
1: Want de motivatie was, de Roos is een aanmoedigingswedstrijd. En Eloquence heeft al een plaat uit en het is veel te professioneel. Dus jullie zijn laatste. Dus dat is ook nog een verhaal waarom de band eigenlijk dacht, we kappen er maar gewoon mee.
2: Dus, dat is eigenlijk een compliment en dan, dat kan maar niet.
1: Als de bandwisseling of dit verhaal, één van die twee is waar. Anyway, in 2014 zou de band weer zijn heropgericht, maar ook zonder enige vorm van doel en ambitie. Of ze nog bestaan. Nou,
0: weer wisselingen.
1: Ja, het is eigenlijk onbekend wat daarna gebeurd is. Metal Archives heeft ook een vraagteken achter staan of ze nog actief zijn. Nou, vraagteken. Weten ze ook niet.
0: Nou, waarschijnlijk niet dan, als 2014 het laatste wapenfeit is. Dan,
1: denk het. Wij kunnen in ieder geval nog even nagenieten dan van het galopje van de week. En dat is de track Final Stage of Life. En dat komt dan van de eerste en ook de enige MIDI-CD, Vertical Horizons uit 1991.
0: Is het vol met galoppen?
1: Luister ze helemaal gewoon.
0: Of zit het ergens,
2: ik weet het niet meer.
1: Het zit niet helemaal vol met galoppen.
0: Er zit helemaal geen galoppen in
1: ook.
0: Helemaal
1: vol met galoppen, maar er zitten wel galopjes in.
0: Oké, mooi verhaal in ieder geval. We gaan luisteren. Nou, hoor je lui?
1: Eloquence. Zeg het goed?
2: Eloquence,
1: sorry.
2: Denk ik?
1: Ik weet het ook niet. Moeilijke naam.
2: Eloquence.

0: Lekker galopje, Ricky.
1: Hop, hop, hop.
0: Hoppakee, daar ging je weer.
1: Lekker in galop.
0: Ja, jongens, wat zullen we nog eens even gaan behandelen? Oh, ik was wel eventjes... ja, dat moet ik even weten. Toen wij LNG te gast hadden... toen kwam Martin met allemaal ideeën van ja, verhalen... die eigenlijk Andrew had moeten vertellen... maar niet verteld had. En één van de verhalen was... dat Van Halen... Sammy Hagar ging weg en ze zochten een nieuwe zanger. En ik begreep van Martin dat jij, Andrew, ook wel misschien wel op een lijstje stond. Nou, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik was toen met The Moon bezig. We hadden een release in de Verenigde Staten. We hadden daar een soort management in Atlanta... En toen dat bekend werd dat Sammy Hagar wegging, toen was het ook werd bekendgemaakt door het management dat ze op zoek waren naar een nieuwe zanger. En toen vroeg mijn management, die zei van, zal ik een pakket samenstellen voor jou? En want ik ken die management, ik kan hem wel even wat opsturen. Niet schieten is altijd mis. Dus ik had zoiets van, ja, hij te gek. Ja, ja, dat zal wel. Er komt helemaal niks komt daar uit. Maar wat blijkt nou is dat uiteindelijk zat ik in, zeg maar, in de voorkeusronde, zeg maar, voordat dat doorgestuurd werd naar Eddie Van Halen. En daar zat ik bij. Dat is het laatste wat ik hoorde. Want de week daarop hoorde ik dat Gary Cherone de zanger was geworden. Oh. Die zijn elkaar tegengekomen. Die kenden elkaar. En zo is dat gegaan. Dus ik was heel even in de running. En ik dacht bij mezelf, ook al zou ik alleen maar gewoon op auditie kunnen. Dat zou wel helemaal gek zijn natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, dat is het verhaal. Dat was echt waar. Dus er is gewoon een hele pakket opgestuurd van wat ik gedaan heb naar het management van Van Halen. En die hebben natuurlijk door duizenden aanvragen heen gesift. En ik zat bij de uiteindelijk 50, 10, 100, ik weet niet wat erover waren. Die uiteindelijk doorgestuurd zouden worden, maar dat is nooit gebeurd.
0: Dat is wel vet. Is er een moment geweest dat je even droomde van, goh, hoe zou dat zijn als ik dan het podium van Van Halen...
2: Ja, zeker man. Kijk, ik ben een super Van Halen fan, altijd geweest natuurlijk.
0: Weet je nog meer verhalen trouwens over Andrew, die ik nog even kan vertellen?
2: Nou ja, een verhaal toen ik het tourmanagement deed voor Walter Trout... ik had altijd een rugzak mee en toen kreeg ik, we hebben het over 15 jaar geleden, je kreeg vaak gewoon in cash uitbetaald. Dus ik was tourmanager, dus na de show was het gewoon afrekenen. Nou en om de 3-4 dagen ging je naar de bank als je tijd had en dan werd dat gewoon zeg maar gedeponeerd in een bankaccount zoals dat heet. Wij waren op doorreis van Engeland naar Scandinavië, dus weinig tijd gehad om naar de bank te gaan. En ik had gewoon in mijn rugzak iets van 20.000, 30.000 euro aan fees en merchandise geld. En, maar dat had ik gewoon bij me. Ik werd er ook niet zenuwachtig van of wat dan ook. Dus, want dat heb ik gewoon bij je. En we waren op doorreizen. We waren gewoon in Duitsland ergens. En we stopten nog even voor wat te eten bij zo'n Raststätte. Zoals dat heet.
0: Ah, Raststätte. Ja,
2: wel bekend met bokworst en weet ik wat allemaal.
1: Curryworst halen.
2: En het was laat. Het was een uur of 11 s'avonds. We moesten nog een uurtje rijden voordat we bij het hotel waren. En besloten om te stoppen om wat te eten. Want ten tijde dat je aankomt bij het hotel is niks. Nou, we gaan wat eten. Dit en dat. Ik stap weer in die bus. Ik ga rijden. En de toetsenist, Sammy, die zat achter mij tussen de chauffeursstoel en de bijrijdersstoel. En ik had altijd mijn rugzak daar. Dus wij gaan de snelweg op, dat is autobaan. En hij zegt van, hey dude, where's your bag? Where's your backpack? En ik kijk, shit, die heb ik laten liggen.
3: No.
2: In die Raststätte.
3: No.
2: Dus ik... Oh, good. Maar ik had natuurlijk wat gekocht. En ik had bonnetje gevraagd. En er stond een telefoonnummer op. Dus ik bellen. En trek dan zo'n Duits aan. Ik zeg, val ik mijn tas laten liggen daar? Nou, ik zal even kijken. Dus zij naar zijn boot. En was gelukkig niet druk. Want het was s'avonds laat. Ja, ik heb hem gevonden. Ik zeg, oh, het is goed. Kan je het vasthouden? Ik kom hem zo halen. Nou, gelukkig hebben ze hem gevonden. Hopen dat ze er niet in kijken natuurlijk.
0: Ja.
1: Het was een hele vrolijke jongen, was het daar zo.
2: Maar we moesten dus nog naar de volgende afrit.
3: Ja.
2: Weer erop. Voorbij een autobaankruis. Hè? Voorbij een ding. Dus dat duurde nog zeker 3 kwartier.
0: Oh.
2: Voordat we weer aan de andere kant, zeg maar, weer bij die Rastetten uitkwamen. Ja, nou, dat waren de langste 3 kwartier van mijn leven. Ja, kan je voorstellen.
0: Ja.
2: Niemand wist natuurlijk hoeveel geld, of dat ik überhaupt geld in die rugzak had. Walter ook niet, want het is gewoon zijn geld natuurlijk. Nou ja, ik heb flink zitten zweten. Dus ik kom aan bij die Rastetten. Ik ga binnen. Ja, hier is je rugzak. Ik pak die rugzak. Ik loop gewoon weg. Met dat ik naar buiten toe loop, even kijken. Ja, alle envelopjes zaten er nog in, gelukkig. Dan zijn we weer ingestapt en verder gereden.
3: Zweten, jongen.
2: Dat was,
0: ja.
2: was wel een momentje.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Leven als een tourmanager is niet altijd leuk.
2: Nou, op dat moment niet, nee. Maar dat is ook de enige keer dat het gebeurd is, gelukkig. Dat,
0: ja.
2: Maar dat was wel even een
3: angstig momentje, ja.
2: Achteraf is dat een leuk verhaal natuurlijk, maar op dat moment
0: daar word je natuurlijk niet zo blij van. Nee, dat begrijp ik inderdaad, ja. Dat, nou, dan gaan wij naar de Devil's Blood. De nummer heet Final Stage of... Nee, dat is van de vorige band, is dat? Sorry. Within the Charnel House of Love.
2: Ballad dus.
0: Ik denk het wel. Nou... Lekker.
3: Ja, altijd lekker.

0: The Devil's Blood. Was dat. Within the Charnel House of Love. Is het nog wat voor jullie om met een busje Europa rond te reizen? Met 7 Miles to Pittsburgh?
1: Nou ja, als het gewoon leuke shows zijn.
2: Bestaat ja? dat nog in een busje rond?
0: Ja, weet ik niet.
3: Zeker wel.
0: Ja, ja, hoor.
3: Ja, hoor.
0: Nou, je hebt ook van die hele grote bus, heb je ook nog een keer.
1: Tourbus.
0: Ja, ja, ja. Maar, maar het is gewoon een beetje oldschool.
1: Nou ja, why not? Ik bedoel, niet als zijnde, zeg maar, 5 keer in de week, 6 keer in de week spelen in... dat is het bandje niet voor, maar als wij gewoon met een busje naar een festival moeten in Tsjechië... Let's go!
2: Dat hebben we al gedaan.
1: Hebben we al een keer gedaan, hè?
2: Ja.
0: Oh ja, is dat...
1: wanneer was het?
2: 2017?
1: 18?
2: Ja. En dat is mooi, want onderweg naar Tsjechië kom je weer langs de Warwick-fabriek.
1: Krijg je dat weer.
0: Nou, krijg je hoe lekker is dat, zeg?
3: Daarom vond je de terugweg ineens niet zo erg.
0: Ja, snap hem. Ik begrijp hem ook inderdaad, ja. Dit nieuwe album heeft al wat recensies gekregen, geloof ik, hè?
2: Ja, we hadden net kregen net via Elio Body een recensie uit Italië. Hoe heette dat blad ook weer? Hard Rock Italy of zoiets?
1: Rock Hard Italy.
0: Rock Hard, oké.
2: Okay. Een zeer leuke recensie en een 8 als...
0: Okay.
2: Als punt. Nou, daar waren we al heel tevreden mee. En ongeveer een uur later kregen we een recensie van een blad uit Frankrijk. En het was notabene 9.
0: Nou, een 9?
3: Daar
2: zijn we zeer blij mee natuurlijk, met dat soort recensies.
0: Ja, nee, dat begrijp ik inderdaad. Ja. Ja. Dat is wel tof.
2: Ja, dat is super. Als je goede recensies krijgt, dan is denk ik elke muzikant is er blij mee.
0: Ja, dat kan.
2: Ja,
1: En vooral van mensen die je niet kennen eigenlijk. Ja. Of misschien alleen maar kennen van LG of van Sleazebees. We merken wel vaker dat ze dan uit de recensies dat ze zeg maar aangenaam verrast zijn door wat ze horen.
0: Ja, ja, precies.
1: En dan kunnen wij niet... Ja, prettig.
0: Ja, dat is prettig toch? Verrast. Ja, dat heb je meer.
2: Dat is heel prettig. Ja,
0: dat is ook heel prettig. Zo'n heerlijk... Heb je al iets uit Nederland al gehoord?
2: Nog niet.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, dus we zitten erop te wachten.
0: Ja, toch?
1: Ja, prettig. Dat is het enige. Dat is de enige recensie wat we hebben gehad. Het is prettig.
0: Ja. Ik ben
1: benieuwd. Daar kunnen we geen punt aan geven. Ja, maar het is wel prettig.
2: Elf. De release is over een week of twee natuurlijk. Wordt die officieel gereleased. En rond die tijd zie je waarschijnlijk wel wat de recensie zal... binnenkrijgen. Ja. Het is wel altijd spannend, hoor.
4: Toch spannend, ja. Wat vindt men ervan?
0: Je leest ze?
2: Ja, ik lees ze allemaal natuurlijk.
0: Ja.
2: Ook als
1: vloeiend in Italiaans ook, hè?
0: Ja, en wat doe je als negatief is? Dan denk je, nou, boeit het niet? Of,
2: Nee, ik bedoel, dan lees ik die Fransen weer.
0: Die hangt boven je bed. En dan, Nee, dat snap ik ook wel. Dat is een lekker.
2: Kijk, maar dat is het moeilijke van. Er zijn altijd mensen die recensies van bekend uit het verleden. Dat mensen die misschien in een slechte bui een klote recensie voor over iets schrijven. Nou, dan moet je niet te lang bij stilstaan. Als je een goede recensie krijgt, daar doe je het voor. En ja, dus het zal ongetwijfeld een keer een slechte tussen zitten. Of iemand die het niet leuk vindt. Ik ken natuurlijk niet iedereen tevreden.
1: Nee, ik heb jarenlang in Sleazebees gezeten. Ik was gewoon gewend aan hele slechte recensies. Dus.
0: Oh ja, bij Sleazebees liep dat niet...
4: Hadden die er ook scheid aan?
1: Maar daar hadden wij gelukkig wel scheid aan. Ja.
0: Nee, maar dat kon ook wel. Het ging ook lekker. Ja. Met Sleazebees. Dus dan denk je naar boeien. Dan,
1: precies.
0: We gaan naar... Het laatste nummer van jullie toe. Of eigenlijk, sorry, het laatste nummer van Martin.
2: Nou,
0: gaan we naartoe. Want het is de top 3 van Martin.
2: Ik denk dat er altijd één band is, daar zijn wij het altijd over eens.
0: Ja, dus, dat klopt.
2: Daar zijn we het altijd over eens. Alleen dan is het nog het nummer. Ja, ik heb nou een nummer van hun tweede album gekozen. Maar ik denk dat hij er ook heel blij mee is.
0: Ja, want de vorige keer dat je met Elegy in onze studio was... Toen koos je inderdaad van het vierde album. Fair Warning kom je toen met een nummer aanzetten. Mean Streak, geloof ik.
2: Mean Streak, denk ik.
0: Ja. En, maar nu gaan we naar het tweede album. Wauw. Is er even weer wat anders. Maar ook goed.
2: Maar gewoon een fantastisch nummer. Ik hoorde het nummer laatst en dacht ik bij mij... Alles zit toch een fantastisch nummer.
4: Alles.
2: Alles. Het intro. De samen.
4: Welk nummer?
2: Nee. Nou, dan moeten we eigenlijk hints geven. Dan moet hij het raar
0: hebben. Ja.
2: Hebben we daar niet een app voor?
0: Ja, dat is wel aardig inderdaad.
1: Het gaat over een vrouw.
0: Welk nummer zou het
2: moeten... Het gaat over een vrouw.
0: Welk nummer zou het moeten zijn volgens jou, Andrew? Ja. Welk nummer van die plaat zou jij graag willen horen?
1: Nou ja, ik ben altijd it's fucking softy wat dat betreft. Maar Dance the Night Away vind ik wel helemaal te gek.
0: Echt een softie. Dat is het. Ja.
4: Maar nee, die is het niet.
2: Die is niet te horen.
0: Hey, het is de loodzware jongens, hè?
1: Ja, daar, ja.
0: Geen softie.
4: Dit is ook niet een van de heavies, hoor. Die nu voorstaat.
2: Het is wel, ja, maar, als je hem hoort, ja, volgens mij kunnen we met z'n allen van begin tot einde meezingen.
3: Maar de suspense.
4: Women
3: in Love. Is het?
4: Het is ondraaglijk, hè?
3: Ondraaglijk.
4: Welk nummer?
3: Ondraaglijk.
0: Ja. Of zullen we hem gewoon starten?
2: Ik zou hem gewoon starten.
4: Start dan maar.
0: En dan hoort vanzelf welke het is. Kan je hem raden.
5: Doe het.
0: Jongens, mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie komst naar onze studio's in de DB's in Utrecht.
1: Hoe gek. Het is altijd prettig om hier te zijn, man.
0: Nou, dat is goed te horen. We vonden het heel prettig dat jullie er waren. En het is ook wel prettig dat het nu klaar is. En ik ga zo meteen die cd even lekker in de auto luisteren. Jongens, leuk dat jullie er waren.
4: Yay.
0: En tot succes met de plaat.
4: Tot volgende week, hè?
0: Ja, tot volgende week. Dat gaan we zeker doen. Lekker het kiphok. Jongens, have fun. En we spreken elkaar.

0: Distortion.
1: Loodzware jongens.
2: Kink.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De vereniging Eigen Huis heeft de laatste weken honderden klachten gekregen over de verkoop van thuisbatterijen, meldt het programma Kassa. Mensen voelen zich gedwongen te betalen of zeggen dat het rendement veel te positief wordt voorgespiegeld. Thuisbatterijen zijn populair, nu de salderingsregeling op zonnepanelen verdwijnt. De radiostoring bij de kustwacht is voorbij. Vanmorgen vroeg ging het mis toen er onderhoud werd gepleegd. Urenlang was er geen verbinding met de marifoonkanalen van schepen en ook konden er geen noodberichten worden verzonden en ontvangen. Tijdens de storing werd het noodkanaal gemonitord door onder meer verkeerscentrales en kustwachten in de buurlanden. Zangeres Celine Dion heeft een van haar fans het moment van zijn leven bezorgd.

0: weer online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt er regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Frank.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Kink Distortion.
10: Did you never give a damn in the first place? Maybe it's time you...

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs.

0: zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft bloemen gelegd tot de plek bij Zoesch, waar donderdagavond een Nederlandse bus verongelukte met 5 doden als gevolg. Tijdens een besloten bijeenkomst bedankte ze alle hulpverleners voor hun inzet. Eerder vandaag ging de ambassadeur langs bij de gewonde passagiers in het ziekenhuis. Mannen en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat bijna onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven gaat krijgen. En Max Verstappen verwacht een moeilijke race morgen in Madrid om de grote prijs van Spanje. Op het statencircuit kun je nauwelijks inhalen, zei hij na de kwalificatie. Die bepaalde dat hij morgen vanaf plek 3 start. Als het aan mij had gelegen, had het circuit er anders uitgezien, zei Max. Maar coureurs hebben amper inspraak. En dan het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.
6: Kink Distortion.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Distortion.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
13: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Aan de kust bij Noordwijk is een surfer overleden. Toen de man van 76 niet meer uit het water kwam, werd alarm geslagen en kwam een zoekactie op gang. Een helikopter spotte hem. Een reddingsboot pikte hem op en bracht hem naar het strand, maar de hulp kwam te laat. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion heeft het geduld van haar fans flink op de proef gesteld bij haar comebackconcert in Parijs. Eigenlijk had de show om 7:30 moeten beginnen, maar om 9:00 stond er nog altijd niemand op het podium. Maar even later verscheen ze alsnog. Ik had beloofd terug te komen en hier ben ik, zei ze geëmotioneerd. En Max Verstappen verschijnt morgen als derde aan de start bij de Grote Prijs van Spanje. Hij moest in de kwalificatie Lando Norris en Kimi Antonelli voor zich dulden, maar begint vol goede moed, zei hij. Maar het wordt lastig, denkt Max, want op het stratencircuit in Madrid kun je bijna niet inhalen. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
3: 50.000.
4: Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Aan de kust bij Noordwijk is een surfer overleden. Toen de man van 76 niet meer uit het water kwam, werd alarm geslagen en kwam een zoekactie op gang. Een helikopter spotte hem. Een reddingsboot pikte hem op en bracht hem naar het strand, maar de hulp kwam te laat. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion heeft het geduld van haar fans flink op de proef gesteld bij haar comebackconcert in Parijs. Eigenlijk had de show om 7:30 moeten beginnen, maar om 9:00 stond er nog altijd niemand op het podium. Maar even later verscheen ze alsnog. Ik had beloofd terug te komen en hier ben ik, zei ze geëmotioneerd. En Max Verstappen verschijnt morgen als derde aan de start bij de Grote Prijs van Spanje. Hij moest in de kwalificatie Lando Norris en Kimi Antonelli voor zich dulden, maar begint vol goede moed, zei hij. Maar het wordt lastig, denkt Max, want op het stratencircuit in Madrid kun je bijna niet inhalen. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd... OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Sokken.

0: La, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: King. Distortion.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
1: nee,
0: proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.